0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

看《军科毕》的。

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8. Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
4: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
3: Oei, ik voel de bui al hangen.
4: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
3: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
5: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
6: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
8: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Regio 8 Headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Open up, man.
12: What do you want, man?
11: My girl just caught me.
12: You made her catch you?
11: I don't know how I let this happen.
12: With who?
11: The girl next door, you know? I don't know what to do.
12: Said it wasn't you.
11: All right.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wil je ook thee?
7: Och ja, lekker.
6: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
7: Och, wat een goede vraag.
8: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Dapperhond.nl.
1: Kom wild eten bij Doppenadler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
2: Ja, wo gibt's denn sowas?
1: Per restaurant Doppeladler. In Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
2: Doppeladler. Goed en lekker.
1: Let op, graag vooraf reserveren.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
5: In de Achterhoek regelen we het samen.
6: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
7: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
8: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
9: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
10: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Kovic.nl.
11: Oh. Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Hey, goedemorgen, woensdag de 14e en er is al een vroege file. De A12, Duitse grens naar Arnhem, lengte nu al 7 kilometer tussen knooppunt Oud-Dijk.

0: gelukkig is er werk in overvloed. En meerdere beroepen, dat is een mooie gedachte. Let's work. Er is werk aan de winkel. Of in de bouw. Of misschien nu wel iets heel anders. Mick Jagger bij Regio 8. Dit was een uitstapje trouwens, had niks met de Stones te maken. Hij wilde iets solo doen, begin jaren 80. En die Stones, weet je wel hoe lang ze bestaan? De Rolling Stones zijn geboren op 12 juli 1962. Wow, 64 jaar zeg. Ja.
1: Begin je dag goed.
0: En toen was Mick Jagger nog 18. Twee weken later zou hij 19 geworden zijn. Lang geleden. De geboorte van de Stones. En de geboorte van een nieuwe dag. We zitten op de woensdag, de 14e van de 10e. Goedemorgen, Oost-Nederland, Achterhoek, Liemers, of waar je ook zit te luisteren. Het streekvervoer in Gelderland staakt vandaag de hele dag. Schrik niet, want ik heb best wel redelijk goed nieuws voor je. In de Achterhoek kunnen reizigers gewoon mee met de bussen van Arriva. De vervoerder die rijdt volgens dienstregeling. Dat geldt trouwens ook voor het rivierengebied. Maar ja, als je verder moet dan de Achterhoek, ik hou je op de hoogte vanochtend. Maar je kan wel met de bus op pad. Dat is een fijne gedachte. Regio 8, en we hebben ook nog een gave prijs weg te geven. Want er komen toch ook wel weer wat minder weersvolle, fijne dagen aan. Met regen. Dus we hebben een hele grote jongen. Een flinke. Het is echt een hele grote. Voor een heel gezin, die past eronder. Een paraplu gaan we weggeven. Nou, wie wil dat dan niet hebben? Met het logo.

Legendarisch voor velen natuurlijk. Faya con Dios en Heading for a Fall. Het wordt eigenlijk best wel een lekkere dag. Vanochtend nog een mistig, een beetje heijig. Kletsnat. Op je vooruit. Even wissen, want het wordt uiteindelijk een mooie dag. Zonnig, 17 of 18 graden. Dit is Achterhoek Wordt Wakker tussen...

Het is een goede spieroefening voor je wangen. Moet je maar eens proberen. Nog wel eens trompet gespeeld? Ik heb het wel eens op een blauwe maandag een lesje gekregen. Ja, respect voor iedereen die dat doet. Geweldig. Laat mij maar drummen. Rammen op een drumstel. Dit was Willie William. En dan voor de Free All Right Now. De rijden, eens even kijken. Geen treinen in Limburg, nauwelijks bussen in Brabant. Maar hier in de Achterhoek gaat het goed. Complimenten aan Arriva. Er rijden gewoon bussen, vooralsnog. Dit is Regio 8, de ochtendshow. My Life, 1979. Billy.

0: graden, onderweg naar 18 graden. Vielen op dit moment op de Oosterschelde Duitse grens naar Arnhem de A12. Een dikke 6 kilometer langzaam rijden tussen de afrit Beek en Duiven. En dan zo direct meer nieuws van Bart. Het gaat onder andere over het CBR. Je kent het wel, het Centraal Bureau Rijvaardigheid. Zij zochten naar een locatie voor de examens in de toekomst. Nou, die locatie die hebben ze gevonden. En waar dat is, dat hoor je dus zo van Bart over 3 minuten.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus

0: Populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik niet.
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een ramkraak bij juwelierszaak Punten aan de Hoofdstraat in Gaanderen. In de nacht van vrijdag op zaterdag reden vermoedelijk 4 verdachten rond 3:30 s'nachts met een gestolen Kia Picanto tegen de pui van de winkel. Het onderzoek is in volle gang. De politie wil beter zicht krijgen op wat er precies is gebeurd en via welke route de daders zijn gevlucht. Daarom roept de politie iedereen met tips of beelden op om contact op te nemen. Na ruim 4 jaar zoeken heeft het CBR eindelijk een nieuwe examenlocatie op het oog in Doetinchem. Het plan is om te verhuizen naar een voormalig metaalbedrijf aan de oude Terborgseweg, waar jaarlijks meer dan 10.000 examens afgenomen moeten worden. Een dreigend vertrek van het CBR uit de Achterhoek lijkt daarmee definitief van de baan. Vakbonden CNV en FNV voeren opnieuw landelijke acties in het streekvervoer. Hoe lang de stakingen gaan duren hangt af van de cao-onderhandelingen, maar in het ergste geval wordt tot aan de kerst elke week 1 dag het werk neergelegd. Vandaag is de eerste stakingsdag in deze reeks. In de Achterhoek blijven de bussen van Arriva vandaag wel gewoon rijden. Wel moeten reizigers hier rekening houden met eventuele uitval van treinen. De verwoestende brand in Didam is voor woningcorporatie Plavei aanleiding om dit jaar nog 89 sociale huurwoningen veiliger te maken. Vorig voorjaar werden 6 verduurzaamde huizen aan de Begoniastraat door brand verwoest, waardoor ruim 20 mensen hun huis kwijtraakten. Plavei wil nu bij vergelijkbare woningen extra maatregelen nemen om de brandveiligheid te vergroten. De exacte plannen worden binnenkort bekendgemaakt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

En het voelt lekker. Ook het daglicht is inmiddels aangeschoven in deze ochtend, de woensdag de 14e. Door de Samio en Fils. Eens even kijken naar het verkeer wat betreft bussen bijvoorbeeld. Want er is een landelijke staking op dit moment. Heb je er veel last van in de Achterhoek? Als het goed is, niet. Nee, want de bussen van Arriva die rijden vandaag gewoon volgens de normale dienstregeling in de Achterhoek en ook de Liemers. NS doet ook verder niet mee aan deze staking. Het heeft dus vooral met het streekvervoer te maken. Dus als je uit de Achterhoek moet, dan zijn er wat vraagtekens. Ja, zeker, zeker. Zeker in Brabant rijden niet al te veel bussen. Dus als je die kant op moet, even opletten. Ga naar 9292.nl. Dat is de reisplanner. En dan krijg je de laatste nieuwtjes hierover. Dat is wel even handig om te weten. Regio 8 en de ochtendshow met Zo Direct. Dat ga ik je binnen 10 minuten vertellen. Een hele grote kans op een hele grote paraplu. Ja, dat is het is geen kleine jongen. Het is met het logo van Regio 8 erop. Een paraplu, die kan je verdienen. Want na volgende week schijnt het zo te zijn dat het dan toch wat minder weer wordt. Dan heb je die alvast in huis. Een lekkere paraplu kan je nog verdienen vandaag in de ochtendshow. Dus blijf zitten.

0: Great Escape. Met de hoed op en die grote, hele grote, wat is het, laars, hè? Die is ook nog verkocht. Ja, in Overijssel is een tijdje schoenenverkoopster geweest. Geen broodje afgehaald, dat is de waarheid over Ilse, zo is haar carrière gestart. Ja, misschien stond er wel heel veel countrymuziek in die winkel op, dus dat ze dacht, nou, ik wil die overstap gaan maken. En wat een succes. Goedemorgen, dit is de ochtendshow Regio 8 en een leuke prijs voor je. Origineler kan hij bijna niet zijn. Het is namelijk een paraplu. Ja, en ik hoor je denken, hoezo dan? Wat is daar origineel aan? Nou, we hebben er namelijk het originele logo op zitten van Regio 8. Kijk, ik zie daarmee gaan rondlopen hier in de regio. Nou, begroet iedereen. Hey, goedemorgen. Jij ook wel een luisteraar? Ja, zeker, zeker. Er kan een heel gezin onder, dus ook met een stel vrienden gezellig. Eén paraplu heb je ervoor nodig. Nou, die kan je winnen bij Regio 8 voor de komende natte dagen. Want die gaan er echt wel aankomen. Al wordt het vandaag en morgen trouwens ontzettend lekker weer. Ja. Ik heb een mijn dat de bussing zo vrij kunnen krijgen. En zo gek kunnen krijgen om in het Achterhoeks iets aan je te vragen. Maar ja, luister goed. Je moet namelijk iets afmaken. Meindert Bussink.
1: Ja, laat maar eens horen waarom Eden Alder Bast een grote paraplu wilt winnen. Maak de zin af. Met deze paraplu hoef ik nooit meer...
0: Puntje, puntje, puntje. Oké. Okay. Voor iedereen die denkt van, wat zei die ook alweer? Met deze paraplu hoef ik nooit meer... Nou,

0: The Road to Nowhere. Team is op gedacht als je muur vast zit in de file. Van jongens, schiet er nog een beetje op. Waar zijn we naartoe aan het gaan met z'n allen? Rust, ja, rust. Eens even kijken, een file. Ja, we hebben er eentje op de A12, Duitse grens naar Arnhem. 7,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Beek en Duiven. Verder is er vandaag dus een landelijke staking in het streekvervoer. Maar rustig, rustig. Niks aan de hand, niks aan de hand. Hier in de Achterhoek in ieder geval niet. Als je hier in de Achterhoek zou willen reizen, Arriva rijdt gewoon. En best wel stipt, gewoon volgens de normale dienstregeling. Als je verder het land in zou moeten, dan zou ik even de 9292 reisplanner gaan checken.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.

0: wel zin in?
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel. Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert een $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
7: we doen nog veel meer!
6: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op Peppelman.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: AR staat voor Agroniek Rijnvallei. En kijkt met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers. Delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
3: Marcel Vermeer.
4: Morgen! Woensdag de 14e, het is een herfstdag natuurlijk, maar het lijkt alsof het een lentedag is onderweg naar, och jongens, die heerlijke 18 graden. En tot 10 uur, Achterhoek.

0: zijn mannen in witte pakken. Dat klinkt heel eng, maar dat was toen de mode, hè, de jaren 70. Met die broeken met wijde pijpen. Mutt hoorde hier voorbij komen. Tiger Feet.
1: Goedemorgen, met Engel.
0: Ja, daar is die, alsof het al vrijdagmiddag is dat we aan de borrel zitten. Die lach zit erin. Het is de stem van taxichauffeur Heini Peters uit de regio.
1: Goedemorgen, die Matten.
0: Goedemorgen, man. Hoe vol is het busje?
1: Eén persoon.
0: Eén. Nou, eens even kijken of die zich gaat laten horen. Of is het een rustig persoon?
1: Ik zal het even, of je jou eventjes wil laten horen.
2: Oh ja.
0: Ja, ja. Heini?
1: Leg je het mee?
0: Heini, heb je de telefoon los in de hand op dit moment?
1: Nee.
0: Oh, dan
1: heel netjes in een
0: ik zou wel eens een keer namelijk een gesprek met zo'n klant willen van wat ze nou van jou vinden. Maar die kans krijg ik dus niet, helaas. Nou ja, ze mogen de stem uit...
1: Eén persoon.
0: Eén. Nou, eens even kijken of die het zich gaat laten horen. Of is het een rustig persoon?
1: Ik zal het even... Of je jou eventjes wil laten horen.
2: Oh ja.
0: Ja, ja. Heini?
1: Leg je het mee?
0: Heini, heb je de telefoon los in de hand op dit moment?
1: Nee.
0: Nee, oh, dan ga,
1: dan, nee heel ik, netjes in een...
0: Ik zou wel eens een keer namelijk een gesprek met zo'n klant willen van wat ze nou van jou vinden. Maar die kans krijg ik dus niet, helaas.

0: vragen. Want ja, je hebt de telefoon niet los in je hand liggen, dus dat kan je niet even doorgeven.
1: Oh, ik kan het wel vragen, maar dan moet je iets harder schreeuwen. Normaal schreeuwt
0: het altijd. Laat die mensen zelf schreeuwen. En wat vinden ze van jou? Nou, daar komt de vraag.
1: Anne, wat vind jij van mij als chauffeur? Ik weet niet of je dat mee kunt krijgen.
0: Nee, mag je nog één keer zeggen. En eerlijk zeggen wat die dame of heer zei. Ik weet niet of het een man of een vrouw is.
1: Ja, je mag eerlijk zeggen, Anne, wat jij van mij vindt.
0: Nou, het is niet te verstaan. Ik denk dat het wel positief is. Anders wordt het zo'n lang verhaal.
1: Hij verstaat jou niet. Nee. Iets aan de dove kant, denk ik.
0: Nou, ik ben helemaal niet aan de dove kant. Je hebt gewoon een heel slecht bereik in jouw busje. Hey, hoe is het met het verkeer in de regio? Kijk eens even naar buiten, niet alleen naar Anne. Waar zijn de problemen?
1: Ja, het is super goed te doen.
0: De hoofdstraat in Kilburg is nog steeds afgesloten, ja zeker.
1: Ja, die is nog steeds afgesloten. Nee, maar het is heel goed te doen. Dus voor mij wel, ik ben nu via Laag-Keppel gereden richting Nijmegen. Dus het is super goed te doen.
0: Oké, je kan overal doorrijden, geen files.
1: Ja, op dit moment ik wel tenminste.
0: Ja, dat is mooi. En die flitser, je had ook een flitser nog gezien van de week, hè? Die zal er nog wel staan in Doetinchem.
1: Die staat op de Limesweg in Doetinchem.
0: Ja, ik moet jou ook overal op wijzen. Er zijn zoveel meer dingen aan de hand in de Achterhoek. Weet je trouwens bijvoorbeeld dat er een staking vandaag aan de gang is?
1: Ja, die weet ik. En tot nu toe heb ik er nog iets van gemerkt. Want ik zie allerlei bussen nog voor rijden.
0: Ja, dat klopt ook. Het is een landelijke staking in het streekvervoer. Maar Arriva, die rijdt gewoon. Dus dat is mooi. Ja. Maar ja, als je de regio uit moet, dan moet je toch even de reisplanner checken. 9292.nl.
1: Nou, dan was je kan ook altijd bellen, hè. Je kan ook altijd bellen.
0: Ja, dat kost veel meer tijd. Even gauw op je mobieltje. Even stoppen, niet doorrijden. Ja. Oké. Hey, mooie woensdag. Ik denk dat het dit wel is, hè. Want er komt niet heel veel zin in weer uit, natuurlijk.
1: Ja, oké.
0: Dankjewel, man.

0: Ja, hier heb ik de heer Berendsen. Dat is zeg maar bedrijfsleider van Regio 8. En bij het station waar ik een jaar geleden zat, hadden we Johnny Kaagman. Ja, daar had je dan wel eens een goed gesprek mee. Het was echt hartstikke... Wat een vrouw. Wat een vrouw. Ja, zeker wel. Lange tijd had ik met haar te maken in die functie. Maar ze kwam ook gezellig even de studio in. En daar zit Marcel. Goedemorgen. Bakkie koffie. Ging ze koffie halen. Hartstikke gezellig. En ze flapte er van alles uit. Ja. Die hield niets verborgen. Geweldige dame. Dit jaar afscheid moeten nemen dus van Johnny. Dit was voor Earth and Fire en Memories. Dit is Regio 8. Even wat digitale post behandelen. Hey Erik, goedemorgen man. Je stuurt het volgende morgen kerel. Zo begint hij altijd. Hè? Morgen. Morgen. Ter info zegt hij. De doorgaande weg in Sinderen is afgesloten. En de omleiding. Oh ja, de omleiding is zeer wazig. Ja. Nou, dankjewel in Sinderen dus. Ik kwam vanochtend hier in Ulft aan. De N317, je kent het wel, hè? Dan kom je op de hoofdweg in Ulft. En tot en met 13 oktober zouden ze met die weg bezig zijn. Hè? Vanwege, volgens mij, putten. Ja, die waren ze aan het herstellen. Putten. En dat zou tot en met 13 oktober zijn. Ik kijk op de kalender, het is 14 oktober. Nou, vanochtend stond nog alles vast. Misschien dat inmiddels alles is opgeruimd. Maar je mocht er vanochtend nog niet door. Waarom staat er dan 13 oktober? Ik kan het ook nergens vinden. Ik heb het opgezocht. Is het een dagje verlengd? Wel, nee. Waarom zijn we niet wat logischer met elkaar? Maar goed, ik mag dat denk ik niet zeggen. Maar ja, goed, als je daar met je auto staat, is het toch knap lastig. Hey, en dan nog eentje. Recreatiegebied De Wrange. Die route daar is dicht, dat zegt Mark. Bij Koekendaal is het afgesloten. De camping die is nog wel bereikbaar. Dus dat is het laatste nieuws hierover wat betreft het verkeer in de regio. Ja, je krijgt een hoop over je heen, hè? Tijd om een beetje te lachen.
1: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Ja, het weekendgevoel op woensdagmorgen, daar is niks mis mee. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht, John de Bever. Goedemorgen, dit is Regio 8 met zo direct het laatste nieuws met Bart. En het weer met Gerrit.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een ramkraak bij juwelierszaak Punten aan de Hoofdstraat in Gaanderen. In de nacht van vrijdag op zaterdag reden vermoedelijk 4 verdachten rond 3:30 s'nachts met een gestolen Kia Picanto tegen de pui van de winkel. Het onderzoek is in volle gang. De politie wil beter zicht krijgen op wat er precies is gebeurd en via welke route de daders zijn gevlucht. Daarom roept de politie iedereen met tips of beelden op om contact op te nemen. Na ruim 4 jaar zoeken heeft het CBR eindelijk een nieuwe examenlocatie op het oog in Doetinchem. Het plan is om te verhuizen naar een voormalig metaalbedrijf aan de oude Terborgseweg, waar jaarlijks meer dan 10.000 examens afgenomen moeten worden. Een dreigend vertrek van het CBR uit de Achterhoek lijkt daarmee definitief van de baan. De verwoestende brand in Didam is voor woningcorporatie Plavei aanleiding om dit jaar nog 89 sociale huurwoningen veiliger te maken. Vorig voorjaar werden 6 verduurzaamde huizen aan de Begoniastraat door brand verwoest, waardoor ruim 20 mensen hun huis kwijtraakten. Plavei wil nu bij vergelijkbare woningen extra maatregelen nemen om de brandveiligheid te vergroten. De exacte plannen worden binnenkort bekendgemaakt. Vakbonden CNV en FNV voeren opnieuw landelijke acties in het streekvervoer. Hoe lang de stakingen gaan duren hangt af van de CAO-onderhandelingen, maar in het ergste geval wordt tot aan de kerst elke week 1 dag het werk neergelegd. Vandaag is de eerste stakingsdag in deze reeks. In de Achterhoek blijven de bussen van Arriva vandaag wel gewoon rijden. Wel moeten reizigers hier rekening houden met eventuele uitval van treinen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel.

0: woensdag de 14e inmiddels. En ik zie wat bewolking, maar ook blauwe luchten. Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Krijgen we meer blauwe luchten te zien vandaag?
1: Jawel, maar ook wel wat bewolking. Maar de zon die gaat toch wel redelijk de hoofdrol spelen. Dus het wordt best wel een aardige dag.
0: Ja, terrasjesdag ook een beetje? Kun je gewoon met een paar vrienden of collega's lekker terrasje op vanmiddag?
1: Ja, dat zou nog kunnen. Want we hebben er ook nog wat herfstvakantie. Hè, dus die moeten ook van genieten. Ik zag gisteren ook nog vader, moeder met een paar kinderen achter in de auto rijden. Dus die moeten zich ook nog vermaken. Maar dat komt helemaal goed.
0: Oké, okay. Nou, wat kunnen we dan vandaag? En ook zeker, want morgen wordt volgens mij ook een mooie dag. Wat kunnen we verwachten?
1: Ja. Nou ja, de komende tijd is het eigenlijk niet onaardig qua weer. Want er kan wel eens een keer een dipje in zitten. Maar over het algemeen hebben we prima dagen voor de boeg. Het is wel 's morgens even uitkijken soms. Er kan wat mist en nevel ontstaan. Vanmorgen had je er misschien ook nog wat last van, Marcel, of niet? Want zichten 700 meter zo'n beetje bij Arnhem.
0: Ja, dus, klopt. Ik reed in mijn regio 8 auto. Ik maak reclame voor de omroep in de verre omtrek de komende weken. Of dagen in ieder geval. Het was zeiknat. Het is alsof het dat dan een hele grote plensbui is geweest. Maar dat is dus inderdaad die nevel op de vroege ochtend. Dat klopt.
1: Ja, ja. En ochtendstond heeft goud in de mond. We hebben op dit moment de zon er al een klein beetje bij. Die proberen al om de hoek heen te kijken. En dan wordt vandaag best wel een aardige dag. Dan hebben we, wat ik al zei, wolkenvelden, wat zonnige perioden. En temperaturen die uitkomen op een graad of 18. Iets minder dan gisteren. Maar de zon die maakt het vandaag allemaal goed. En verder blijft het ook droog. En vanavond en komende nacht dan hebben we met opklaring te maken. Koelt het af naar een graad of 8. Dus morgen vroeg kan het hier en daar ook weer wat nevelig zijn. En de donderdag, ja, dat wordt qua temperatuur een van de betere dagen. We hebben een flink wat zon. In de middag ook wel een paar stapelwolkjes. Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. En temperaturen die komen dan uit op 19 tot 20 graden. Het is ook vrij rustig erbij. Dan is het in de avond en nacht na de vrijdag ook als het helder is. Dan liggen de minima rond de 8 graden. En vrijdag hebben we hier in de Achterhoek ook nog wel goede vooruitzichten. Met flink wat zon in de ochtend. In de middag in eerste instantie ook nog zon. Al neemt later vanuit het westen de bewolking wel wat toe. Maar het blijft nog lange tijd droog. Totdat Veerle AU zegt op de zender. Dan komt ook de eerste regen. En dan, de temperatuur kan voor die tijd nog oplopen naar 19 tot 20 graden. Maar met die regen komt ook wat weersverandering. Want de wind die gaat van zuid naar wat meer noordelijke richting op zaterdag. En dan merken we dan ook met de temperatuur, die komt niet verder dan 16 graden. Zaterdag begint dan wel met bewolking, wat wegtrekkende regen. Maar de rest van de dag lijkt het droog te blijven met wolkenvelden en zon. En die temperaturen van een graad of 16. Nou, als we dan verder kijken naar zondag en de dagen daarna. Dan begint hier de herfstvakantie. Dan ziet er niet onaardig uit, want de zon die komt er steeds beter bij. En we hebben overdag dan temperaturen van een graad of 15, 16. En met de wind valt er over het algemeen ook wel meer. De wind die komt dan uit oost- tot noordoostelijke richtingen. Beetje droge lucht, dus weinig bewolking en veel zon.
0: Wat is normaal voor de tijd van het jaar nu?
1: 14, 15 graden.
0: Oh,
1: dat is wat we in het weekend een klein beetje hebben. En daarna zitten we iets boven.
0: Oké. Nou, het zijn geen extreme in ieder geval. Maar het is wel ontzettend lekker. Goed, nou, dankjewel. Wij hullen onszelf weer in de nevel. Hè. Morgenochtend is hij er weer. En daarna kruipen wij er weer uit. En dan spreken wij elkaar weer rond 8:30. Hey, fijne dag.
1: Goed gaan.

0: autumn. En dat gevoel. Met het lekkere weer erbij is daar niks mis mee natuurlijk. Het is Justin Hayward. En als je denkt, ja, maar die stem die ken ik. Ja, die zou je kunnen kennen van dit wereldberoemde liedje.
1: Nights in white satin. Never reaching the end.
0: Oké, hij is ook de zanger dus, inderdaad, van de Moody Blues. Justin Hayward, Forever Autumn. Hij is vandaag jarig. Wat fijn dat hij nog onder ons is. Legendarische stem. 80 geworden vandaag, Justin Hayward. 8:15, de ochtendshow hier in Oost-Nederland. Dit is Regio 8. Het is een speciale dag vandaag. En ik denk dat heel veel mensen in de Achterhoek en de Liemerste wel mee te maken hebben op de een of andere manier. Want het is de dag van het familiebedrijf. En er zijn nogal wat familiebedrijven hier in de regio. Daar ben ik wel achter gekomen de afgelopen jaren. Als je goed rondkijkt, hè, dan kom je er vanzelf achter een beetje bladeren. Dus zit je zelf in een familiebedrijf dat je denkt, nou, we hebben een enorm prachtige geschiedenis. Iets moois te vertellen. Of ken je een familiebedrijf? Dat kan natuurlijk een horecabedrijf zijn. Of een kapperszaak. Een bakkerij. Het kan van alles wezen. Laat even van je horen, want het is een feestelijke dag vandaag. Het is georganiseerd door het IFB. Dat is het Instituut voor Familiebedrijven. Ja, je had geen idee dat het bestond, hè? Maar het is er toch echt. Dus ken je een mooi familiebedrijf hier in de Achterhoek of de Liemers? Laat even van je horen. Ik ben benieuwd wat je een topbedrijf vindt. Welk bedrijf verdient complimenten? Ja, een pluim, zou je het ook kunnen zeggen. Laat het weten en stuur een appje naar de studio van Regio 8 in Ulft. Het nummer is 06-4747-0022. Dank je wel alvast.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraar. Ze komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert een $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
4: Betting Wonen. Ook groot in boksprings en matrassen.
6: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Marcel
10: over meer.
11: Ja, goedemorgen. 4e, 14e en terecht ook. Tijd voor een feestje, want hij komt uit Engeland en is vandaag jarig. Hij is 86 geworden. Dan heb ik het over Sir Cliff Richard.

muzikale stem. Sienna, Spiro en Great Expectation. Goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. Het is vandaag de dag van het familiebedrijf. En ik riep het net al, er zijn zoveel familiebedrijven in de regio. Als je iemand een compliment zou willen geven, dat mag tussen nu en 10 uur. En een pluim zou willen uitdelen, laat het weten. Welk familiebedrijf in de Achterhoek of de Liemers is echt een geweldig bedrijf? Verdient complimenten. 0647 470022. En de reactie van, eens even kijken. Oh ja, van Erik, die stuurde een reactie. Hij zegt, familiebedrijven, ja, er zijn er genoeg. Nou, neem nou de boeren. Die hebben in deze zeer onzekere tijden wel een compliment verdiend. No farmers, no food, zegt Erik Uit Varsseveld. Dankjewel, man. En Mark zoekt het in zijn eigen sector. Hij is zelf rijschoolhouder. Nou, rijinstructeur. Volgens mij doet hij het voor een ander. Maar dat maakt niet uit, hij is rijinstructeur. Hij zegt, rijschool Berendsen wil ik even feliciteren op deze speciale dag. De dag van het familiebedrijf. Dat zit in Silvolde. 60-jarig jubileum dit jaar, zo. En al 60 jaar gerund door inderdaad die familie Berendsen. Nou, gefeliciteerd iedereen. Je mag nog bedrijf.

liefde omarmd door deze gasten uit nog net het randje van de jaren 80. En Tears of Fear, Sowing the Seeds of Love. Goedemorgen, dit is Regio 8 met rond 10 voor 10 weer Meinert Bussink, een van de redacteuren van de site Achterhoeknieuws.nl. Verder hoor je Gerrit uit Silvolde, onze weer natuurlijk, onze weerman. En Bart voor het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Limmers, ietsje na 9:30 vanochtend.

Al vanwege de jaren 80, I Just Can't Get Enough van Depeche Mode. Het is een dag dat er wordt gestaakt. Het streekvervoer in Gelderland staakt vandaag de hele dag. En daarmee gaat de eerste stakingsdag van start, zou je kunnen zeggen, in een reeks van acties tot aan de kerst. Dus we kunnen elke week wat verwachten. Nou, vandaag komen we er met een mazzeltje vanaf hier in de Achterhoek, want Arriva doet gewoon hun werk. Ja, de bussen rijden bijna stipt op tijd zelfs. Dus, maar ja, als je die regio uit zou willen, dan zou ik toch even de reisplanner raadplegen. 9292.nl, de reisplanner voor de actuele info. Als je de Achterhoek of Limas uit zou willen. Maar hier gaat het volgens nog goed. Dat is prettig om te weten. En dat geldt dus ook voor de treinen. Het is 9:55. Dit is Regio 8.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
6: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel, want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade, 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De verwoestende brand in Didam is voor woningcorporatie Plavei aanleiding om dit jaar nog 89 sociale huurwoningen veiliger te maken. Vorig voorjaar werden 6 verduurzaamde huizen aan de Begoniastraat door brand verwoest, waardoor ruim 20 mensen hun huis kwijtraakten. Plavei wil nu bij vergelijkbare woningen extra maatregelen nemen om de brandveiligheid te vergroten. De exacte plannen worden binnenkort bekendgemaakt. Na ruim 4 jaar zoeken heeft het CBR eindelijk een nieuwe examenlocatie op het oog in Doetinchem. Het plan is om te verhuizen naar een voormalig metaalbedrijf aan de oude Terborgseweg, waar jaarlijks meer dan 10.000 examens afgenomen moeten worden. Een dreigend vertrek van het CBR uit de Achterhoek lijkt daarmee definitief van de baan. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een ramkraak bij juwelierszaak Punten aan de Hoofdstraat in Gaanderen. In de nacht van vrijdag op zaterdag reden vermoedelijk 4 verdachten rond 3:30 s'nachts met een gestolen Kia Picanto tegen de pui van de winkel. Het onderzoek is in volle gang. De politie wil beter zicht krijgen op wat er precies is gebeurd en via welke route de daders zijn gevlucht. Daarom roept de politie iedereen met tips of beelden op om contact op te nemen. Vakbonden CNV en FNV voeren opnieuw landelijke acties in het streekvervoer. Hoe lang de stakingen gaan duren hangt af van de cao-onderhandelingen, maar in het ergste geval wordt tot aan de kerst elke week 1 dag het werk neergelegd. Vandaag is de eerste stakingsdag in deze reeks. In de Achterhoek blijven de bussen van Arriva vandaag wel gewoon rijden. Wel moeten reizigers hier rekening houden met eventuele uitval van treinen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
12: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Vandaag hebben we een aardige dag voor de boeg met flink wat zon. Al is er ook wel wat sluibewolking en vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 18 tot 19 graden. Vanavond klaart het snel op en komende nacht is het dan helder. Het koelt bij weinig wind af naar 8 graden. En morgen begint de dag wat nevelig, maar ook dan wordt het weer een zonnige dag met enkele stapelwolkjes in de middag. Blijft droog, er staat een zwakke tot hooguit matige zuid- tot zuidwestenwind. En dan kan het donderdag 20 graden worden. Ook vrijdag verloopt eerst nog zonnig. Met een graad of 20 wordt het dan. In de loop van de middag neemt geleidelijk aan de bewolking toe. En in de avond volgt dan vanuit westen wat regen.

0: het was Bob Dylan die liedje zeer ingetogen zong. Daarna kwam de versie van de Hollies. En die hoorde je net iets meer geladen. Iets meer energie. Blowing in the wind op woensdagmorgen. En de zon breekt door. En het is en blijft best wel een lekkere dag. Geldt ook voor donderdag 17 of 18 graden. Dus je kan kiezen jas mee of jas niet mee. Vanaf volgende week wordt het anders. Dan zou ik hem wel meenemen. Wordt een stukje frisser. Maar tijdens de herfstvakantie wordt het ook wel weer lekker weer. Alleen ietsje koeler. Dit is Regio 8 met een update over Doetinchem. Dat doen we dan met Lekker Doetinchem. Lekker Doetinchem is een platform. En daar vind je heel veel informatie over de stad. Wat er allemaal plaatsvindt de komende tijd. Met een knipoog richting bijvoorbeeld Halloween. Of Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. En daarvoor hebben we Rowan. En die is hartstikke fanatiek. Rowan werkt bij Lekker Doetinchem. Rowan Stapelbroek. En ze praat je helemaal bij. Rowan, goedemorgen.
1: Hey Marcel, leuk om je weer te spreken en in de uitzending te zijn. Ja, we zijn natuurlijk met de binnenstad van Doetinchem weer bezig met allerlei leuks richting dit najaar. Dus onder andere komt er een Halloween-optocht. Maar ook natuurlijk Winterwonderstad in december. Met daarin allemaal leuke activiteiten in de binnenstad. Waaronder natuurlijk de Baks-ijsbaan. En omdat we al druk bezig zijn met de voorbereiding van die ijsbaan, hebben we eigenlijk een dringende oproep. Namelijk vrijwilligers. We zijn natuurlijk al super blij met onze vaste club aan vrijwilligers van het Mooi Koorman. Dat zijn allemaal enthousiaste mannen en ook dames die ons helpen in het bestieren van die ijsbaan. Maar daarnaast kunnen we nog wel extra vrijwilligers gebruiken. Dus mocht je het leuk vinden om op vrijwillige basis je handjes uit de mouwen te steken voor de binnenstad van Doetinchem. Nou, dan zou dat helemaal fantastisch zijn. En dan mag je je natuurlijk even kenbaar maken bij ons, zodat wij weten waar we contact met je op kunnen nemen. Dat mag via info@lekkerdoetinchem.nl. info@lkkrdoetinchem.nl. En we zien jullie reactie graag tegemoet, want het lijkt ons echt fantastisch als we nog meer vrijwillige handjes krijgen die ons helpen om allerlei moois hier in de binnenstad te organiseren. Binnenkort kom ik weer bij je terug met meer leuke dingen. Groetjes!
0: Okay. Yo, dankjewel, Robert Stapelbroek van Lekker Doetinchem.

0: De muzikale paracetamol, Suzanne Freek. Een pijnstiller, wat doet dit liedje het goed op dit moment? Het staat bijvoorbeeld nummer 1 in de top 40. Zomaar binnen een week, geweldig hoor. En ze komen, dat gaan we niet vergeten natuurlijk, hè, waar de roots zit. Gewoon uit de Achterhoek, wonen al een tijdje in het Westen, maar toch. Dat gevoel van die Achterhoek, die blijft gewoon hangen. Dit is Regio 8. We gaan naar Meindert Bussink, over de Achterhoek gesproken. We gaan naar de site achterhoeknieuws.nl. En Meindert praat je weer bij over die site voor de editie van woensdag 14 oktober. Meindert Bussink, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, onder het motto Het is mooie wes treden de Berkel Zangers zondagmiddag 1 november in Muziekcentrum Borculo voor de allerlaatste keer op. Na 30 jaar zet het Borculose mannenkoor een punt achter het bestaan. En het afscheidsconcert verlenen tevens die Schlengertalen muzikanten uit Winterswijk en een duo Een en Ander uit Zelhem hun medewerking. Dat schrijft de correspondent Jan Hendriksen. En wie daar meer over wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gewoon even naar reulen. Misschien speelt iemand al jaren met het idee om van zijn hobby zijn beroep te maken. Of droomt iemand ervan ooit een eigen winkel, lunchroom of speciaalzaak te openen. Maar weet hij of zij niet waar men moet beginnen. Met dit idee als achtergrond organiseert een speciale commissie binnen de Ruurloze Ondernemersvereniging. In samenwerking met de nieuwe centrummanager Alex Hogevonden van Ruurlo op donderdag 12 november het status-event De Gouden Sleutel van Ruurlo. Vanuit een leegstaand winkelpand aan de Dorpstraat 31. Wederom van de hand van Jan Hendriksen. En dan gewoon even naar Lechtenvoorde, want Nienke Pinteman en Jelle Spekschoor die organiseren een benefietconcert in Den Diek in Lichtenvoorde. Op 14 november gaan we er een mooi muzikaal feest van maken, vertelt Jelle. De benefietavond wordt een avond vol entertainment en lokale live muziek. De aanleiding voor het concert heeft echter een minder mooi verhaal. In augustus 2025 kreeg Nienke haar moeder de diagnose ALS. Een ingrijpende boodschap die hun leven in één klap veranderde. Indringend verhaal van correspondent Dines Quist deze week in onze krant De Elna is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Dat was hem. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!
0: Ja man, dankjewel Meindert Bussink. 10 voor 10 morgen is hij weer terug. Hey, Veerle.
2: Hey Marcel, moet ik nog even roepen?

0: We gaan aftellen, jongens.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb hier de klok even erbij gezet. Ik heb ze geteld. Nog 10 keer. En ik hoor je denken, 10 keer wat? 10 keer wat? 10 keer Veerle bij Regio 8. Ja, met de uitzending van vandaag erbij. Straks is Veerle er om 3 uur. Hey, fijne dag. En vergeet trouwens ook Kenne Grip niet. Dat is het jongerenprogramma om 12 uur. En de komende 2 uur lekker veel muziek.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
3: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel 0314 200 300.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Tijd voor winterbanden. Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
7: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
8: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
9: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid in kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
10: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand. Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. 1 persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. De voordeuren in het trappenhuis zijn uit hun voegen geblazen en van de voorpui is weinig meer over. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Onduidelijk is wanneer de bewoners terug kunnen, er zit mogelijk asbest in het pand. Sinds juni waren er in Amsterdam-West al 12 explosies. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar. Maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. De moderne brug van bijna 3 kilometer over de rivier de Yalu vervangt de oude vriendschapsbrug uit de jaren 40 van de vorige eeuw. De relatie tussen beide landen was niet al te best de voorbije jaren. Morgen rijden de eerste auto's over de nieuwe brug tussen Noord-Korea en China. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Het land voert hiermee de strijd op tegen de georganiseerde misdaad. Er is goed gekeken naar de Secret Mega-gevangenis in El Salvador, met plek voor 40.000 gedetineerden. De nieuwe gevangenis in Costa Rica krijgt de strengste regels ooit. Familie mag er niet op bezoek, mobieltjes werken er niet en iedereen wordt dag en nacht in de gaten gehouden.
1: Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot met de kinderen was onderweg naar een feest toen hij kapseisde. Hoe het mis kon gaan is niet duidelijk. Omwonenden schoten als eerste te hulp. De Indiase premier Modi heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de kinderen. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn paneel?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
16: Slecht plan.
15: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
16: Goed plan, zonneplan.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Zo, klus klaar?
22: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
23: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
22: Hoe dan?
23: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
22: Mag wat kosten zeker?
23: Maar €15 per maand.
22: Echt? Hoe heet het?
23: Ik heb het je wel even.
22: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
23: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.

0: social deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan, zonneplan.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Ouders van 3 minderjarige dochters hebben bij de gemeente Lochem en Berkeland gemeld dat hun kinderen worden lastiggevallen en geïntimideerd door bewoners van het asielzoekerscentrum. De problemen spelen op buslijn 57, de route tussen Deventer en Borculo, die de meiden nemen om naar school te gaan. De betrokken burgemeesters nemen de zorgen serieus. Samen met busvervoerder Arriva en het COA gaan de gemeente direct actie ondernemen om de overlast aan te pakken. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een ramkraak bij juwelierszaak Punten aan de Hoofdstraat in Gaanderen. In de nacht van vrijdag op zaterdag reden vermoedelijk 4 verdachten rond 3:30 s'nachts met een gestolen Kia Picanto tegen de pui van de winkel. Het onderzoek is in volle gang. De politie wil beter zicht krijgen op wat er precies is gebeurd en via welke route de daders zijn gevlucht. Daarom roept de politie iedereen met tips of beelden op om contact op te nemen. De verwoestende brand in Didam is voor woningcorporatie Plavei aanleiding om dit jaar nog 89 sociale huurwoningen veiliger te maken. Vorig voorjaar werden 6 verduurzaamde huizen aan de Begoniastraat door brand verwoest, waardoor ruim 20 mensen hun huis kwijtraakten. Plavei wil nu bij vergelijkbare woningen extra maatregelen nemen om de brandveiligheid te vergroten. De exacte plannen worden binnenkort bekendgemaakt. Vakbonden CNV en FNV voeren opnieuw landelijke acties in het streekvervoer. Hoe lang de stakingen gaan duren hangt af van de cao-onderhandelingen, maar in het ergste geval wordt tot aan de kerst elke week 1 dag het werk neergelegd. Vandaag is de eerste stakingsdag in deze reeks. In de Achterhoek blijven de bussen van Arriva vandaag wel gewoon rijden. Wel moeten reizigers hier rekening houden met eventuele uitval van treinen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld?
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. Albert Heijn wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag, toen de problemen begonnen, kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. De digitale prijskaartjes geven weer de correcte prijzen aan in de schappen. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. Het vuur kon door de bewoners worden geblust. De Nederlandse verdachte kon worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed. De man is ruim een week geleden aan België overgedragen, zegt het OM. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. In Kiev werd een woonflat geraakt. 3 mensen kwamen om en er zijn 22 gewonden. Zelensky verwijt Moskou dat het zich niet aantrekt van de door president Trump van de VS aangekondigde wapenstilstand. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Mahiroglu zelf woont in het buitenland en is niet aangehouden. De Turkse journalistenbond en de oppositie zijn woest over de inval. De regering Erdogan neemt het niet zo nauw met de persvrijheid. Kritiek wordt niet getolereerd. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: En, heb je de klus?
15: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
14: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
15: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het. Oh.

0: Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De Kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
3: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
2: Kijk op leuwentaalulft.nl.
4: Reclame die niemand ziet? Die maken we niet. Al meer dan 40 jaar maken cd-reclame bedrijven zichtbaar. Van kleine sticker tot complete lichtreclame. Van ontwerp tot montage. cdreclame.nl. Uw reclame, onze kunst.
2: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlenen van je auto.
3: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
2: Kijk op leuwentaalulft.nl.
5: In de Achterhoek regelen we het samen.
6: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
7: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
8: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
9: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Zo, klus klaar?
8: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
7: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
8: Hoe dan?
7: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
8: Mag wat kosten zeker?
7: Nou, 15 euro per maand.
8: Echt? Hoe heet het?
7: Ik app het je wel even.
8: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van
1: Voordeel. Aldi. De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van Voordeel. Aldi.
2: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Wil je lief zijn voor je smartphone of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel 0314 200 300.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
16: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl.
17: Boah. Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
18: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen. Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en daar zijn we weer op deze woensdagmiddag. Ik zeg een hele goede middag tegen de jongeren.
2: Hallo.
1: Ja, Gijs, om weer te beginnen, een bijzondere dag vandaag.
3: Het is vandaag de dag van het familiebedrijf.
1: De dag van het familiebedrijf, Kiana.
4: We zijn de straat op geweest met een brandende vraag.
1: En Devin.
5: Bij ons in de studio is het Nono Poels van het SWLO Orkest Oost-Nederland.
1: Daarover zometeen meer.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: is radiomaker. En ja, dat is bij mij dus het ding. Ik kan niet genoeg krijgen van radiomaker hier. Ja, 5 dagen in de week maak ik hier mijn eigen programmaatje. En nog regio 8. Dus ja, dat is superveel. Ben ik super blij mee.
1: Van een koffietje halen en lekker rondwandelen.
2: Van met vrienden lekker een biertje drinken. En van voetballen vind ik ook heel leuk om te doen.
3: Maar ben je ook een beetje goed in voetbal natuurlijk, hè? Want dat is wel heel belangrijk. Ben je ook goed in de derde helft? Dat is ook een goede vraag.
2: Ik ben goed in voetbal. Ik ben 2 keer gescout door de Graafschap. En in de derde helft ben ik nog beter.
3: Dat is mooi.

0: Helling in de Oldenzijkert. Ja, Gijs, een bijzondere dag vandaag.
1: Morgen vieren we... Morgen? Oh, dat is het vandaag
0: ik
1: was.
0: Ik denk ook dat het vandaag is, maar...
1: Nou, precies, morgen dan. Morgen vieren we de dag van het familiebedrijf. Waarbij we de unieke mix van traditie en passie van deze bijzondere ondernemingen in het zonnetje zetten. Van de trotse oprichters tot de frisse nieuwe generatie. Een mooi moment om stil te staan bij het mooiste bedrijf dat er is.
0: Morgen dus.
1: Ja, hier staat er echt morgen.
0: Nou, dan vieren we het en vandaag en morgen.
1: Ik vind dat het vandaag ook een mooie dag is.
0: Dan noemen we dat.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: zin in?
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel.
4: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een ramkraak bij juwelierszaak Punten aan de Hoofdstraat in Gaanderen. In de nacht van vrijdag op zaterdag reden vermoedelijk 4 verdachten rond 3:30 s'nachts met een gestolen Kia Picanto tegen de pui van de winkel. Het onderzoek is in volle gang. De politie wil beter zicht krijgen op wat er precies is gebeurd en via welke route de daders zijn gevlucht. Daarom roept de politie iedereen met tips of beelden op om contact op te nemen. Vakbonden CNV en FNV voeren vandaag opnieuw landelijke acties in het streekvervoer. Hoe lang de stakingen gaan duren hangt af van de cao-onderhandelingen, maar in het ergste geval wordt er tot aan kerst elke week 1 dag het werk neergelegd. Vandaag is de eerste stakingsdag in deze reeks. In de Achterhoek blijven de bussen van Arriva vandaag wel gewoon rijden. Reizigers moeten wel rekening houden met eventuele uitval van treinen. Ouders van 3 minderjarige dochters hebben bij de gemeente Lochem en Berkeland gemeld dat hun kinderen worden lastiggevallen en geïntimideerd door bewoners van het asielzoekerscentrum. De problemen spelen op buslijn 57, de route tussen Deventer en Borculo, die de meiden nemen om naar school te gaan. De betrokken burgemeesters nemen de zorgen serieus. Samen met busvervoerder Arriva en het COA gaan de gemeente direct actie ondernemen om de overlast aan te pakken. De verwoestende brand in Didam is voor woningcorporatie Plavei aanleiding om dit jaar nog 89 sociale huurwoningen veiliger te maken. Vorig voorjaar werden 6 verduurzaamde huizen aan de Begoniastraat door brand verwoest, waardoor ruim 20 mensen hun huis kwijtraakten. Plavei wil nu bij vergelijkbare woningen extra maatregelen nemen om de brandveiligheid te vergroten. De exacte plannen worden binnenkort bekendgemaakt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
2: Regio 8. The grip. De stem van de jongeren.

0: Aretha Franklin, ja, een grootheid in de muziek. En wie weet hebben wij afgelopen zondag tijdens de popronde wel de volgende grootheid ontdekt.
1: De staat op...
0: Ik weet niet wat hier nou weer gebeurt, maar Devin?
2: Ja, hoi.
0: De popronde afgelopen zondag.
2: De popronde afgelopen zondag was echt heel leuk, inderdaad.
0: Daar is die.
2: Het was ook echt heel erg druk. Ik zag er de hele zaal vol zitten, zeg maar, met mensen. Ik heb het nog nooit zo druk gezien bij de popronde.
0: Ja, in het Milky Way Theater was echt druk.
2: Het was heel druk, je kon er gewoon geen eens tussen. En Marieke Schenk heeft niet teleurgesteld. Dus,
0: Een energie.
2: Ze heeft heel veel energie op het podium. En ze is nog best wel jong, volgens mij begin 20, denk ik.
0: 21. Ja.
2: Knap hoor. Ik denk dat ze echt wel een goede carrière voor haar heeft hoor. Dus,
0: ja, wie weet hebben wij dus hier in het theater een van de grote popsterren van de toekomst gehad.
2: Dat zou heel goed kunnen, ja.
0: Ja, en we gaan haar deze week, de hele week, haar nieuwe single draaien. Hier is Marieke Schenk met Overdosis.

0: Marieke Schenk en overdosis. Devin, we gaan door naar ons volgende item.
1: Bij het SVL Rockorkest kun je een instrument uitzoeken en gelijk meespelen. Het orkest is meer dan muziek maken alleen. Het is een middel voor positieve gezondheid. Bij ons in de studio is initiatiefneemster en orkestleider Nono Pools om te vertellen over het nieuwe SVL Rockorkest voor Oost-Nederland.
2: Wat is het SWLO precies en wat doen jullie?
3: Wat het SWLO is, dat is volledig heet dat samenwerken aan leven lang ontwikkelen. Wat wij doen is door middel van muziek leren mensen vaardigheden en skills om leven lang te kunnen ontwikkelen.
2: Voor wie is het eigenlijk bedoeld, het SWLO?
3: Nou, eigenlijk voor iedereen die zichzelf opnieuw wil uitvinden. Werkgevers, werknemers, mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Nieuwkomers die opnieuw willen integreren en dan via muziek gaan integreren.
2: Kun je echt expliciet benoemen wat voor nieuwe vaardigheden de deelnemers daar leren naast het maken van muziek?
3: Nou, wat ze leren is bijvoorbeeld het lef hebben om iets aan te durven. Ook al weet je er helemaal niks van. Ze leren ook plannen en organiseren. Want het is een muziekinstrument spelen kost ook plannen en organiseren. Hoe pas je dat in? Je leert luisteren en afstemmen.
2: Hoe onderzoekt u eigenlijk of het SWLO echt verschil maakt voor deelnemers?
3: Nou, wij onderzoeken dat sinds de start. Ja, we zijn in 2018 december gestart. En 2019 zijn we gestart met het onderzoek. En alle deelnemers die meedoen aan het SWLO in het orkest en de muzici die meedoen, die hebben vanaf die tijd vragenlijsten, maken moodboards van hun eigen ontwikkeling op basis van skills. En ik hou interviews. Maar ik wou nog even iets vertellen voor Oost-Gelderland. Want we zijn ook in Oost-Gelderland begonnen met het SWLO. We willen het SWLO 6 orkesten hebben, volgend jaar of over 2 jaar. En in Oost-Achterhoek met de gemeente Berkeland, Oude IJsselstreek en Winterswijk zijn we gestart. Dus daar wil ik wel echt een warme oproep voor doen. Kom eens kijken, 5 november zijn we daar weer bezig. En voor ons orkest zoeken we ook sponsoren.

0: Marty Wilde en ja, hoorde je hier. Teun.
1: Hallo.
0: Jij bent vroeg.
1: Ik ben heel vroeg.
0: Ja, zometeen zit jij bij het tweede uur van Kelly Club.
1: Ik zit zeker bij het tweede uur.
0: Hey, ben je er een beetje klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor. Altijd ben ik er klaar voor.
0: Ja, we hebben straks ook nog speciale gasten in de studio. Wie dat zijn, dat horen we zometeen pas. Maar we gaan eerst nog naar het laatste nummer voor dit uur. Hier is Sade.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Het personeel staakt vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer werkdruk en salaris. Vanaf vandaag wordt er tot aan de kerst iedere week 1 dag gestaakt. Reizigers krijgen het advies om de reizigersapps goed in de gaten te houden. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Dat maakte minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking op de jaarvergadering van de Wereldbank bekend. Het geld gaat naar een speciaal fonds dat helpt bij het herstellen van woningen en het stimuleren van de lokale economie. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De 15 miljoen euro komt uit een al eerder aangekondigde pot voor hulp aan Syrië. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
15: Kom wild eten bij Doppenadla. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
16: Ja, wo gibt's denn sowas?
15: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
16: Doppeladler, goed und lekker.
15: Let op, graag vooraf reserveren.
5: Betting Wonen, groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
17: Tijd voor winterbanden. Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
18: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
19: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
20: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
21: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en voor het laatste uurtje Kerkhub zit Teun bij mij in de studio.
2: Hallo.
1: Wat heb jij dit uur?
2: 12 bekende Achterhoekers stappen op 12 december eenmalig het podium op.
1: En daarnaast hebben we ook weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?

0: Martin Garrix en This Dream of You. Ja, Teun.
1: Voor 12 bekende Achterhoekers staat 12 december rood omcirkeld in de agenda. Tijdens de benefietavond van Een Stem voor een Kind zingen zij namelijk in het Amphion een kerstlied voor een vol theater. Van oud-generaal Maarten Cruijff tot afzwaaiend burgemeester Mark Bouwmans. En van kunstenaar Rosalie de Graaf tot oud-journalist en schrijver Ad van Liemt. Voor één avond verruilen zij hun vertrouwde rol voor die van een zanger. En dat is best spannend.
2: Ja, het is een beetje buiten je comfortzone. Je moet jezelf helemaal blootgeven. En je krijgt te horen dat het allemaal niet goed gaat. Het is best wel confronterend. Nee, maar eigenlijk is het dus ook superleuk om te doen. Het is echt een hele mooie uitdaging. Nieuw dingen in jezelf ontdekken. Dus hoe mooi kan het zijn.
3: Frans, hoe staat het met de zangkunsten?
4: Nou, nul. Geen. Echt niet. Eén ding wat ik nooit gedaan heb is zingen. Laat staan publiekelijk zingen. Laat staan zo'n project meedoen. Ik heb het nooit gedaan. En mijn muziekleraar heeft me dat vakkundig eruit geslagen. Mijn muzikale kwaliteit, als ik dat ooit had.
5: Dit is totaal buiten mijn comfortzone. Het is iets waarvan je weet dat je daar niet goed in bent. Je weet ook dat je het liedje niet feilloos gaat doen. Ik ga ongetwijfeld de verkeerde inzet doen wanneer ik nog niet had moeten beginnen en de muziek achter me aan hobbelt, zeg maar. Dus je weet dat je gewoon ergens, een zesje, hoop je. Meestal ga ik toch wel voor een 8 of 9. Dat gaat hier niet lukken.
3: De avond wordt georganiseerd door de Lions Club Doetinchem om geld op te halen voor Kanjers voor Kanjers.
6: Stem voor een Kind is eigenlijk de actie Kanjers voor Kanjers, dat we geld bij elkaar willen halen voor een kind, dat die ook kan sporten als ze niet veel geld hebben thuis. En dat ze dus ruim baan kunnen maken bij het sportclub. En dat is Kanjers voor Kanjers in de Achterhoek. We hebben in ieder geval een streefbedrag van 20 tot 25.000. Dus 20.000 willen we heel graag binnenhalen. En we hopen natuurlijk op meer. Maar dat is wat we nu proberen, de hele zaal vol te krijgen.
3: Die bekende Achterhoekers, dat zijn geen zangers, hè?
6: Nee, dat is juist de criterium. Ze moesten niet een professionele zanger hebben. Want we hebben bijvoorbeeld ook in de Achterhoek Dick Kemper wel, of Benny Joling, of dat soort mensen. Maar die wilden we juist niet. We wilden mensen hebben die niet kunnen zingen. Althans, in de eerste instantie. Maar met behulp van de coach gaan ze dus nu zingen. En ze hebben allemaal de opdracht om een kerstlied uit te zoeken. Wat ze gaan uitvoeren dan op het podium.
3: Presentator Marlies Klaassen praat de avond aan elkaar. Zij verwacht een mooie avond in de grote zaal van de Doetinchemse Schouwburg.
7: Ik denk dat als je gaat reageren op wat er gebeurt, dat het sowieso al een hele leuke avond wordt. En ik ga het niet al te veel van tevoren lopen scripten, want dat kan helemaal niet. Dus ik denk dat het vooral het moment is en de energie van die zaal goed houden. Eigenlijk denk ik dat het gewoon vanzelf gaat.
3: Naar welke Achterhoeken kijk je eigenlijk stiekem het meeste uit om straks te gaan zien zingen?
4: Ja, zoals Roos bijvoorbeeld.
3: Presentator Marlies Klaassen praat de avond aan elkaar. Zij verwacht een mooie avond in de grote zaal van de Doetinchemse Schouwburg.
7: Ik denk dat als je gaat reageren op wat er gebeurt, dat het sowieso al een hele leuke avond wordt. En ik ga het niet al te veel van tevoren lopen scripten, want dat kan helemaal niet. Dus ik denk dat het vooral het moment is en de energie van die zaal goed houden. Eigenlijk denk ik dat het gewoon vanzelf gaat.
3: Naar welke Achterhoeken kijk je eigenlijk stiekem?

0: Ja.
1: Ik heb hele hoge verwachtingen van een aantal deelnemers. Dat is Ad van Liemt. Ik denk dat Anton Stapelkamp vrij goed kan zingen en Mark Bouwmans. En ik denk van de dames dat Rosalie ons gaat verrassen.

0: Heiko Smit en Cool Kids hoorde je hier, ja, over Cool Kids gesproken. Bij ons in de studio nu 3 jongeren van het Practicon. Jongens, kunnen jullie je even voorstellen?
1: Ik ben Jesse, ik ben 15 jaar oud en ik zit in klas 3.
2: Ik ben Levi, 14 jaar oud en ik zit ook in klas 3.
3: Ik ben Mohammed, ik ben 15 jaar en ik zit in klas 3.
0: Ja, en jullie hebben een plaat uitgekozen die jullie vandaag willen horen. Welke plaat is dat?
1: Wij gaan een kleine jongen van André Hazes laten horen.
0: Ja. En waarom?
2: Het nummer Kleine Jongen uit 1990 van André Hazes is geschreven voor zijn ouders, zoon Melvin Hazes.
0: En dus die gaan we nu lekker draaien, ja. André Hazes, Kleine Jongen?
1: Ja.
0: Was dat het wat jullie hadden? Of,
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we nu even draaien, André Hazes met Kleine Jongen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn verleden?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
8: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Vanmiddag zijn er zonnige perioden, ook wel wat stapelwolkjes, maar het blijft droog. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. Vanavond klaart het op en komende nachten is het vrij helder. Het koelt dan af naar een graad of 8. En morgen wordt ook een hele aardige dag met flink wat zon. Enkel stapelwolkjes, maar verder blijft het ook morgen droog en de wind is zwak tot matig uit het zuiden. Dan wordt de temperatuur 19 tot 20 graden in de middag. Vrijdag hebben we ook nog een dag met een graad of 20. Later neemt de bewolking wel toe en in de avond volgt dan vanuit het westen wat regen. In de nacht naar de zaterdag ook af en toe wat regen. En in het weekend is het dan weer meest droog met zon, ook wel wolkenvelden en temperaturen van een graad of 16.

0: De Chevrons en Sweet Talking Guy. Ja, we gaan naar Sam voor het laatste item.
1: Ja, het is alweer woensdag en mensen zijn weer ergens klaar mee. Sean ging op de straat met de vraag, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: School.
4: School, daar hoor ik zoveel jongeren altijd over. Ik denk dat school maar eens een keertje moeten gaan afschaffen. Jullie hebben er niks aan. Kan je het 10 tellen?
3: Ja.
4: Nou, dat is al genoeg. Maar je moet dus toch naar school. Wat is er aan de hand?
3: Het is gewoon... Docenten zijn gewoon irritant in de ochtend. Altijd zeik in de ochtend.
4: Hebben ze een beetje een ochtendhumeur?
3: Nou, een beetje. Ja, eigenlijk wel.
4: Ik denk, dit is niet een beetje, maar een beetje veel of een beetje.
3: Sommige docenten wel, sommige niet.
4: En wat zou je dan bijvoorbeeld willen aanraden als je zegt, ja, maar hallo, dit is een oplossing voor jullie ochtendhumeur. Ik denk dat jij het wel weet.
3: Langer slapen.
4: Langer slapen, maar ja, hallo, ze moet ook vroeg op tijd zijn om jullie gewoon weer les te kunnen geven. Dus misschien langer in bed blijven liggen, dus de scholen ook laten beginnen?
3: Ja, eigenlijk wel.
4: Ik praat je een beetje naar de mond toe, maar wat vind je er zelf van dat die leraren zo chagrijnig zijn? Is dat eigenlijk al een goed voorbeeld voor de jongeren?
3: Nee, want daar worden we zelf ook chagrijnig van.
4: Oh, dus het spiegelt naar jullie toe dat jullie chagrijnig terug gaan doen?
3: Ja, eigenlijk wel.
4: Nou, dus ze moeten gewoon wat langer in bed blijven liggen. Misschien eerder gaan slapen.
3: Ja.
4: Of misschien betere koffie.
3: Sterker.
4: Sterkere koffie. Nou, goed voorbeeld. Hey, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Miley, the one and only Cyrus hier op Regio 8. Bass Persuade.
1: De Radio Felicitatiedienst
0: vandaag voor Usher, want die viert vandaag zijn 48e verjaardag. Hij staat wereldwijd bekend als de King of R&B. Hij brak eind jaren 90 internationaal door en scoorde in 2004 een eigen gigantisch wereldhit met het nummer Yeah van zijn iconische album Confessions. Na zijn eigen succes en spectaculaire entertainen ontdekte hij als mentor ook het wereldtalentschap van een jonge Justin Bieber. Wij gaan een nummer van hem draaien, van Usher. Samen geproduceerd met Pitbull DJ Goddess Falling in Love. Die ken je wel, hè?

0: samen met Usher. Die hoorde je hier op Get a Grip. Een hele goede middag. Het is alweer helaas, tijd om af te sluiten voor vandaag.
1: Zit er weer op.
0: Het zit er weer op. Zo dadelijk hoor je natuurlijk onze middagcollega. En ben jij er morgen weer?
1: Ik ben er zeker weten morgen.
0: Ik ben er morgen ook weer. En ik heb me toch een plaat klaargezet om mee af te sluiten, jongens. Ik denk dat ik hem gewoon kan instarten en kan weglopen. Zeg maar, Teun.
1: Ik weet het oprecht niet.
0: Ja, serieus. Pink Floyd. Another brick in the wall. Tot morgen. Oh.

0: Ja hoor, dat kan ook met je auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Let's
0: go! Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4000 extra voordeel.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké. Okay.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel 0314 200 300.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?
9: Maak er een potje

0: Kie anders doet.
1: En, heb je de klus?
2: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
1: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
2: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke, kleinere gebieden. Zo wil het Weerinstituut voorkomen dat mensen onnodig worden gealarmeerd als het stormt of mist aan de andere kant van de provincie. Reizigers en inwoners kunnen vanaf november op de KNMI-website en de app zien of hun eigen locatie in een waarschuwingsgebied valt. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 32700 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
3: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Kijk eens, schat, hier is je thee.
6: Ah, heerlijk.
5: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
6: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
8: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd.

0: salaris en rapportage. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei. Maak je huis mooier.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Ouders van 3 minderjarige dochters hebben bij de gemeente Lochem en Berkeland gemeld dat hun kinderen worden lastiggevallen en geïntimideerd door bewoners van het asielzoekerscentrum. De problemen spelen op buslijn 57, de route tussen Deventer en Borculo, die de meiden nemen om naar school te gaan. De betrokken burgemeesters nemen de zorgen serieus. Samen met busvervoerder Arriva en het COA gaan de gemeente direct actie ondernemen om de overlast aan te pakken. Het overheidsplan om voor 2030 landelijk 37.000 hectare extra bos aan te planten dreigt te mislukken. Volgens de Rekenkamer Oost-Nederland gaat Gelderland hun doelen niet op tijd halen. Ook andere provincies laten aan Nieuwsuur weten dat ze fors achterlopen op schema. 6 jaar na de lancering van de bossenstrategie blijkt er in de praktijk nog maar weinig van de groene belofte terecht te komen. Vakbonden CNV en FNV voeren vandaag opnieuw landelijke acties in het streekvervoer. Hoe lang de stakingen gaan duren hangt af van de cao-onderhandelingen, maar in het ergste geval wordt er tot aan kerst elke week 1 dag het werk neergelegd. Vandaag is de eerste stakingsdag in deze reeks. In de Achterhoek blijven de bussen van Arriva vandaag wel gewoon rijden. Reizigers moeten wel rekening houden met eventuele uitval van treinen. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een ramkraak bij juwelierszaak Punten aan de Hoofdstraat in Gaanderen. In de nacht van vrijdag op zaterdag reden vermoedelijk 4 verdachten rond 3:30 s'nachts met een gestolen Kia Picanto tegen de pui van de winkel. Het onderzoek is in volle gang. De politie wil beter zicht krijgen op wat er precies is gebeurd en via welke route de daders zijn gevlucht. Daarom roept de politie iedereen met tips of beelden op om contact op te nemen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
4: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluidt een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van de regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Wil je lief zijn voor je smartphone of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel 0314 200 300.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
4: In de Achterhoek regelen we het samen.
5: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
6: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
7: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
8: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
9: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
10: Den Hartog. Ik krijg verschillende signalen binnen dat die flexflitser op de Liemerse weg eindelijk de weg is. Klopt dit? Kan iemand dit bevestigen voor mij? Het ritme van de Achterhoek. Anita Meijer.

Red Hot Chili Peppers. En Dark Necessities. Nou, het is alles behalve dark als je naar buiten kijkt. Het is heerlijk weer, joh. He, het zonnetje schijnt. He, ik zie ook mensen lekker buiten lopen en fietsen en met een zonnebrilletje op. Ik zag zelfs een moeder of een oma met twee dochters lekker een ijsje eten. Gewoon op een stoepje. Heerlijk is dat, toch? Ja, dan moet je je voorstellen, we zitten al gewoon mid-oktober. En je kan nog zo genieten van het weertje, dat is gewoon heerlijk. Hey, goedemiddag, je luistert trouwens naar Veerle op 8. Ik ben bij je tot 6 uur vanavond. En ik heb net ook een vraag gesteld. En die vraag is die flexflitser bij de Liemerse weg al weg? Ja, leuke zin. Nou, er zijn wat reacties binnengekomen. Ja, als er ergens reacties op binnenkomen, dan zijn het wel flitsers, want mensen vinden die zo vervelend. Ja, maar goed nieuws. Het ziet er naar uit dat de flitser weg is. Ah! Kijk, dat wilden we hebben. Ja, nou ja, niet helemaal weg. Hij staat weer op de Rijksweg in Gaanderen. Dus als je daar aan het rijden bent, hou je even aan de snelheid, hè. Even 30 km per uur rijden daar ook.

0: je zou dit maar horen. In zo'n hele grote kerk bij het altaar met een gigantisch gospelkoor. Ja, dat zou toch echt heel sick zijn.
1: Het thema trio.
0: Yes, welkom. We zijn weer bij het thema trio. Elke uur in mijn programma Hoi een plaat die te maken heeft met het overkoepelende thema. Thema van vandaag. Ja, dit vind ik fantastisch om te noemen. Winnie de Pooh. Want die is jarig vandaag. Ja, en weet je hoeveel jaar? 100 jaar. Ja, dat is toch eens even flink. 14 oktober 1926 verscheen de verhalenbundel van de Britse schrijver Alan Alexander Milne. Maar schreef tot nu toe voornamelijk toneelstukken. En hij schreef dus die verhalen voor zijn zoon Christopher Robin. En die kennen we dan hier in Nederland als Janneman Robinson. Ja, dus die heeft ook meteen een heel speciaal plekje gekregen bij het 100 Bundenbos. En iets wat niet heel veel mensen weten is dat Winnie de Pooh is geïnspireerd op een mascotte van de eenheid van het Canadese leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja. Ja, het was eerst een zwarte beer. En de zwarte beer was genoemd naar de stad Winnipeg. En toen de militairen Engeland verlieten, bleef Winnie in de dierentuin van Londen. En daar leerde Milne's zoon hem kennen. Die noemde de knuffelbeer naar de Canadese beer. Ja, hartstikke leuk. Winnie. Winnie, Winnie, Winnie, Winnie. Ja, en wie is er nou... Winnie is er nou... Nou, wie is er nou niet groot geworden met Winnie de Pooh? Ik zelf ook. Ik heb heel veel Winnie de Pooh gekeken vroeger. Ik weet niet hoe het met jou zit. Zeker aangezien Winnie de Pooh al zo lang een dierenvriend is van ons, zal jij misschien ook wel, als je wat ouder bent dan ik, ook wel Winnie de Pooh goed kennen. Dus het leek me leuk om eens eventjes muziek van Winnie de Pooh te gaan draaien. Ja, hè? Waarom niet? Dit is de eerste. Dit is gewoon Winnie de Pooh.
1: Het thema trio.

0: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Zo, klus klaar?
9: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
8: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
9: Hoe dan?
8: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
9: Mag wat kosten zeker?
8: Maar 15 euro per maand.
9: Echt? Hoe heet het?
8: Ik heb het je wel even.
9: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Vanaf komende vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 19 oktober 5 uur is de A18 tussen Varsseveld en Wehl afgesloten. Er wordt dan gewerkt aan de voegen van het viaduct over de Bielheimerbeek. Automobilisten moeten volgens Rijkswaterstaat rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Ook de komende twee avonden en nachten is de weg dicht vanwege voorbereidende werkzaamheden. En dat is tussen 8 uur in de avond en 5 uur in de ochtend. Vanaf komende vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 19 oktober 5 uur is de A18 tussen Varsseveld en Wehl afgesloten. Dan wordt er gewerkt aan de voegen van het viaduct over de Bielheimerbeek. Automobilisten moeten volgens Rijkswaterstaat rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Ook de komende twee avonden en nachten is de weg dicht vanwege voorbereidende werkzaamheden. Dat is tussen 8 uur in de avond en 5 uur in de ochtend. Een deel van het openbaar busvervoer rijdt vandaag niet. Chauffeurs staken voor een betere cao en de vakbonden hebben aangekondigd dat er meer acties zullen volgen. 1 dag in de week. Op veel plaatsen in Gelderland rijden de bussen desondanks wel. Zo is er in Doetinchem vandaag geen spoor te zien van een staking. Het lijkt erop dat in onze regio en in de regio Rivierenland helemaal niet gestaakt wordt. Het CBR, Centraal Bureau Rijvaardigheid, lijkt na ruim 4 jaar zoeken een nieuwe examenlocatie in Doetinchem te hebben gevonden. De organisatie wil verhuizen naar een oud metaalbedrijf aan de oude Terborseweg. Daarmee lijkt een vertrek uit de Achterhoek voorlopig afgewend. Volgens de redactie van Regio 8 wil het college van burgemeester en wethouders in principe meewerken aan de plannen. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Ja, dankjewel Marcel. We gaan snel door met de verkeersinformatie. 1 kleine file te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 4 minuten 4 kilometer.
10: Veerle den Hartog, Regio 8.

is voor een paraplu. Ja, en niet zomaar een paraplu. Nee, een prachtige zwarte paraplu met een met het Regio 8 logo erop. Ja, ja, die is mooi hoor. Die is echt, de fancy, de Rolls Royce onder de paraplu's. Dat is niet waar, maar hij is wel heel erg leuk. Ja. Hey, hoe maak je kans op deze prachtige paraplu? Moet je even het nummer onthouden van Regio 8. Dat is 06-4747-0022. En dan hebben we een zinnetje. En de bedoeling is dus dat jij die zin afmaakt. Heb je nou de leukste afmaker van de zin? Dan kan je wel die paraplu verwachten. Ja, er zijn er al een heleboel binnengekomen. Ik probeer alles een beetje bij te houden. We hebben hier een blauw mapje in de studio. Ik probeer alles een beetje te noteren. Ja, en wie weet, hè, dan zit je naam ertussen en denk je van, nou weet je wat, die was toch wel eigenlijk heel erg leuk. Die ga ik kiezen. Dus het maakt niet uit of je nou vandaag of morgen reageert. De kans is dan sowieso aanwezig dat jij eventueel kan winnen. Goed, dan de zin. Waar gaat het nou precies om? De zin luidt. Met deze paraplu hoef ik nooit meer puntje, puntje, puntje. Ja, met deze zin hoef ik nooit meer puntje, puntje, puntje. En dan mag je gewoon zelf verzinnen wat je dan nooit meer met deze paraplu hoeft te doen. En dat kan van alles zijn, hè. Je hoeft nooit meer een golfstick te gebruiken. Ik kan gewoon je paraplu gebruiken. Je hoeft nooit meer, wat nog meer? Je hoeft nooit meer een perforator te gebruiken. Ik kan puntjes prikken met de paraplu. Nee, het slaat nergens op. Ik hoop dat jij iets beters kan verzinnen voor mij.

0: to Self heet het ook wel. Ja, goed nieuws trouwens.
1: Ja.
0: Want we hebben een gast normaal gesproken op de woensdagmiddag. Is er heel vaak niet bij geweest. Afgelopen paar maanden. En dat komt natuurlijk ook een beetje vanwege de zomervakantie. Hè, er zijn wat minder activiteiten. Maar goed, we zitten nu wel weer in het najaar. En dat betekent dat er ook weer heel veel gaat gebeuren. En er is maar één persoon die daar vanuit het Drune Stripark daar meer over kan vertellen. Nikki, die komt er weer aan. Ja, die ga je zo meteen weer horen. Nou, Nicklo, have a boy.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyad werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim €1 miljoen hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreid de tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Reclame die niemand ziet? Die maken we niet. Al meer dan 40 jaar maken cd-reclame bedrijven zichtbaar. Van kleine sticker tot complete lichtreclame. Van ontwerp tot montage. cdreclame.nl. Uw reclame. Onze kunst.
14: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Wist jij dat Pettelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
17: we doen nog veel meer!
16: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Pettelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
18: Tijd voor winterbanden. Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
19: Heerle Den Hartog.
20: En nog even en dan is het alweer Halloween. Ben je zo'n persoon die Halloween viert? Hè? Ga je ook langs de deuren of moet je kinderen ontvangen die helemaal verkleed zijn? Ja, er is er eentje in Ulft helemaal klaar voor.

0: Zo, ik heb even expres de volumeknop wat harder gezet hier in de studio. Met een reden. Ja, dat is toch een lekker nummer. Hè? Even wakker worden met het heerlijke zonnetje dat momenteel ook in de studio schijnt. Maar we zitten ook al vlakbij Halloween. Ja, dat is 31 oktober en in de avond dan kan het nog wel eens losbarsten met spookachtige gebeurtenissen. En als je door Ulft heen gaat en je komt toevallig even bij Akkerstraat nummertje 10 in Ulft, dan kan je al zien dat meneer Zweers al helemaal klaar voor is. Ja, die heeft de voortuin dit jaar voor het eerst omgetoverd tot een ware Halloween-tuin. Met een investering van maar liefst €2000 is er een spookachtige creatie ontstaan waar je ogen uitkijkt. En dat alles voor die ene feestdag in oktober.
1: Nou, we hebben hier, zoals je ziet, eigenlijk een heel kasteel staan. Met vuurspurende draken. En een mooie draaimolen met clowns erop. Ja, het was wel veel werk. Ik ben 3 avonden bezig geweest en een heel weekend om alles voor elkaar te krijgen. Ook om alle elektronica aan te sluiten. Dus ja, het was wel, het was niet zomaar gedaan, zeg maar. Ja, ik hou zelf niet zo van losliggende kabels. Dus ik heb ook alle kabels door de grond heen laten lopen, ja. Ja, ik heb ook nog lopen scheppen hier, ja. Ja, of het helemaal normaal is, weet ik niet, maar ik vind het wel mooi.
2: Zweers opent op Halloweenavond zijn tuin voor bezoekers. Maar tot die tijd is er al genoeg bekijks aan de Akkerstraat. Het echte spektakel is vooral in de avonden te zien.
1: Ja, in het donker is de draaimolen alles mooi verlicht. De lampjes in de draaimolen, die werken ook. De draken, die spugen vuur. Dat kan ik dadelijk al wel even laten zien, want dat is overdag ook wel te zien.
2: De Halloween-liefhebber kreeg de kans om de collectie van mensen uit Lobith over te nemen. En die pakte hij met beide handen aan.
1: Ik keek mijn ogen altijd uit bij hun thuis. Die mensen hadden helaas geen opslag meer. Dus ja, ik heb daar alles kunnen overkopen. En die kans kreeg ik. Ik denk, ja, dan moet ik hem ook aanpakken. Dus ja, vandaar dat ik al deze mooie spullen heb kunnen kopen. Ja, het is wel volgebouwd. Maar dat maakt het denk ik ook wel bijzonder.
2: En hoe kijkt de rest van de buurt naar de versierde voortuin?
1: Ik hoor eigenlijk vooral positieve reacties. Dus ook van de kinderen die al voorbij komen fietsen. Oudere mensen die al stiekem komen kijken. Ja, de komende jaren pak ik het huis van de buurvrouw erbij. Ja, daar heb ik al met zo'n soort van toestemming wel gekregen.
0: Ja, oh, wat zie ik allemaal hier voor me, joh. Het is echt een, het is een soort draaimolen met een clown en een soort uitgebrande poppenlichaam en hoofd. En al die draken die nou ook echt letterlijk vuur kunnen spuwen. En dat zie je dan door de lucht heen en dan ook in het donker. Ja, dat is echt... je zou hem maar als buurman hebben. Hè, dat je tegenover hem woont. En dat je dan 's avonds denkt van, goh, hè, laat ik eindelijk eens eventjes lekker rustig met mijn koffietje of mijn theetje op de bank zitten. En dan kijk je uit je voorraam en dan zie je daar 2 draken vuur spuwen. En dan zie je allemaal gekke gegriezeligheid gewoon bij je buurman in de tuin. Nou. Ja, het is misschien wel raar, maar het is wel mooi. Ja, veel werk ingestoken, dat is te zien hoor, Zweers. Dat is, ik vind het wel heel erg leuk, ja.

0: toch hij er niet was geweest. Ja, dat is ook wel intens om over na te denken. Want Winnie de Pooh bestaat precies vandaag 100 jaar. Ja, en dat mogen we natuurlijk gaan vieren. Hè? En ook wel heel interessant over de beer. Die was geïnspireerd op een mascotte van een eenheid van het Canadese leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. En deze zwarte beer was genoemd naar de stad Winnipeg. Ja, en toen de militairen Engeland verlieten, bleef Winnie in de dierentuin van Londen. En daar leerde de auteur van Winnie de Pooh zijn zoon hem kennen. Ja, en die noemde de knuffelbeer naar de Canadese beer. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Ja, dus je wil niet weten hoe dingen soms af en toe voor gevolgen hebben. Goed, we vieren dus de verjaardag van Winnie de Pooh. En dat gaan we doen met allemaal muziekjes van Winnie de Pooh. Want dat vind ik gewoon heel erg leuk. Heb jij nog een suggestie voor een muziekje van Winnie de Pooh? Mag je altijd doorsturen naar 06-4747-0022. Ja, hier vond ik toch ook wel weer een hele leuke van Winnie de Pooh. Klein vies regenboompje.
1: Het thema trio.
2: Ik ben een heel klein vies wolkje dat hier een beetje wil regenen. Ik ben een heel klein vies wolkje, logisch dat ik wat verlegen ben. Iedereen weet dat een wolkje meestal heel weinig om honing geeft. Vraag voor de grap, wilt u een hap? Dan weigert zo'n wolkje beleefd. Janneman, kijk eens. Wat zou die bij bedoelen? Zou die bij niet willen dat ik hier rondhang?
3: Misschien is hij bang voor zijn honing.
2: Zou je denken? Zal ik nog eens zingen? Iedereen weet dat een wolkje meestal heel weinig om honing geeft.

0: David Bowie en Modern Love.
1: Het thema trio.
0: Ach, en hebben we allemaal zo'n gedeelde liefde voor één specifiek dier? Namelijk Winnie de Poe. Ja, het is een soort mensenbeer, hè? Dat is, wat trouwens ook heel erg bizar is aan Winnie de Poe, is dat zonder de Eerste Wereldoorlog...

0: Janneman, help me eens. Als jij nou een beetje rond gaat lopen en je paraplu opsteekt en roept... Tjonge, tjonge, wat regent het.
1: Tjonge, tjonge, wat regent het.
2: Ja, dat gaat heel soepel, hè, voor Winnie de Poep.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
3: Hey, ander kleurtje op de muur? Doei.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Vanaf komende vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 19 oktober 5 uur is de A18 tussen Varsseveld en Wehl afgesloten. Er wordt dan gewerkt aan de voegen van het viaduct over de Bielheimerbeek. Automobilisten moeten volgens Rijkswaterstaat rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Ook de komende 2 avonden en nachten is de weg dicht vanwege voorbereidende werkzaamheden. En dat is tussen 8 uur in de avond en 5 uur in de ochtend. Het CBR, Centraal Bureau Rijvaardigheid, lijkt na ruim 4 jaar zoeken een nieuwe examenlocatie in Doetinchem te hebben gevonden. De organisatie wil verhuizen naar een oud metaalbedrijf aan de oude Terborseweg. Daarmee lijkt een vertrek uit de Achterhoek voorlopig afgewend. Volgens de redactie van Regio 8 wil het college van burgemeester en wethouders in principe meewerken aan de plannen. Een deel van het openbaar busvervoer rijdt vandaag niet. Chauffeurs staken voor een betere cao en de vakbonden hebben aangekondigd dat er meer acties zullen volgen. 1 dag in de week. Op veel plaatsen in Gelderland rijden de bussen desondanks wel. Zo is er in Doetinchem vandaag geen spoor te zien van een staking. Het lijkt erop dat in onze regio en in de regio Rivierenland helemaal niet gestaakt wordt. Een verwoestende brand is voor woningcorporatie Plavei de reden om bijna 100 huurwoningen aan te pakken en brandveiliger te maken. Dit moet nog dit jaar gebeuren. 6 huizen aan de Begoniastraat in Didam werden vorig jaar door de brand verwoest. Meer dan 20 mensen verloren hun huis. Het ging om sociale huurwoningen die waren verduurzaamd. Nu zijn er volgens de woningcorporatie maatregelen nodig om 89 vergelijkbare huizen veiliger te maken. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Ja, dankjewel Marcel. Gaan we snel door met de verkeersinformatie, want het wordt weer drukker op de wegen. De A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 10 minuten, 5 kilometer. Ook op de A12 te melden, Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Vertraging van 3 minuten, 3 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort. Vertraging van 9 minuten, 7 kilometer. Die is inmiddels veranderd naar 10 minuten 7 kilometer. En tenslotte nog eentje op de N-weg. N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten 2 kilometer.
9: Regio 8. Veerle Den Hartog. Regio 8.

0: Little River Band en The Night Owls. En weet je wat voor geluid een uil maakt, Nicky?
1: Oehoe, volgens mij.
0: Heel soepel, Nicky.
1: Ik moet serieus nadenken, sorry.
0: Nee, we hebben genoeg vogelgeluiden gemaakt. Welkom terug, Nicky.
1: Ja, dankjewel.
0: Mocht je dat helemaal niet meer hebben meegekregen, Nicky is hier van het Dru Industriepark om te vertellen wat er allemaal op de planning staat. We hebben je al hele lange tijd niet gesproken.
1: Nee, we hebben een lekkere zomerstop gehad in het poppodium. Het was natuurlijk festivalseizoen en vakantieseizoen. Dus nou kan iedereen, wordt het weer slechter en kan iedereen weer naar binnen. De popzalen.
0: Ja, heb je een beetje goede vakantie gehad?
1: Ja, vakantie was super. Ja, altijd leuk. Lekker erop uit. En uiteraard ook veel festivals pakken.
0: Ja. Dus eerst alle buitenevenementen en dan nu weer lekker focussen op de binnenevenementen.
1: Ja, exact.
0: Nou, wat voor binnenevenementen gaan er allemaal gebeuren?
1: De Dru heeft over het algemeen Dru Poppodium een hele fijne grote najaarsplanning. Maar daar zal ik elke week gewoon een showtje van uitpikken en eventjes bespreken. En aanstaande vrijdag, overmorgen, komt Blowbeat naar het Dru Poppodium. En Blowbeat timmert al sinds de jaren 90 stevig aan de weg met bejubelde albums en succes aan beide kanten van de Oostgrens. Ook in Duitsland zijn ze namelijk geen onbekende. Ze hebben een trouwe fanbase die voor een fors deel uit muzikanten bestaat, die de band op hun muzikale creativiteit kunnen waarderen. En na een winterslaap van ongeveer een decennium is de reus weer ontwaakt en maakt Blowbeat weer een zekere regelmaat in de Hollandse poppodia. Dus hier zijn nog steeds tickets voor. Blowbeat betekent eigen werk, rock-georiënteerd repertoire, slimme arrangementen, humoristische en ironische teksten. En het is een beetje funky, dus je kan ook een beetje lekker op dansen.
0: Oké, wat voor humor moeten we dan aan denken?
1: Oh, humor, dat is voor mij ook een verrassing.
0: Okay.
1: Dus daar ga ik mij ook door laten verrassen.
0: Ik wou zeggen, er zijn zoveel verschillende vormen van humor. Dus toch een beetje kijken welke die gecombineerd wordt met de rockstijl.
1: Zeker, ja. Nou, in de tekst hebben ze het verwerkt. Dus dat gaan we inderdaad dan wel horen. Zij nemen namelijk ook een hartstikke leuk supportprogramma mee. Ik heb ze zelf al 1 of 2 keer zien spelen. 1 keer in de Dru.
0: Ja.
1: En dat is namelijk Inspo. En Inspo is een instrumentale band uit de Achterhoek. Geïnspireerd door onder andere T-Square, Toto en de Aristocrats. En zij mengen jazz, rock en funk tot iets wat tegelijk complex en catchy is.
0: Oké, dat klinkt als een uitdaging ook.
1: Ik vind het een hele, hele fijne, bijzondere band. Want er zijn echt hele jonge gastjes allemaal. En zij maken dus, naar mijn idee, hartstikke complexe muziek. Echt een mix van jazz en funk. En het is gewoon heerlijk ook om naar te kijken. Juist vanwege dat het allemaal van die jonge ze zijn inmiddels wel weer wat ouder geworden, weet je.
0: Hoe jong is jong?
1: Nee, ik denk dat we het hebben over ergens tussen de 18 en 25.
0: Ja, oké.
1: Als je dan zo'n niche muziekgenre maakt, dat blijft toch wel gewoon heel bijzonder en heel fijn om te horen.
0: Ja, het is een beetje alsof je net in de grote mensenwereld stapt eigenlijk.
1: Ja, qua genre wel, heb ik dat idee. Ja.
0: Okay,
1: dus die komen met Blowbeat mee. En dat is dus eigenlijk gewoon een avond voor echte muziekliefhebbers en muzikanten. Want het is gewoon muziek, topnotch muziek eigenlijk. Ja.
0: Nou, je verkoopt het wel in ieder geval heel goed.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Je maakt me heel nieuwsgierig, ja, precies. En we hadden nog iets, hè, wat eraan zat te komen.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben volgende week maakt Rowan Hesse weer een stopje in de Achterhoek.
0: Rowan Hesse!
1: Daar gaan we even naar luisteren volgens mij. Het is helaas al uitverkocht, dus ik ga het niet te lang bespreken.
0: Ja.
1: Echt gisteren uitverkocht, helaas.
0: Dat meen je niet.
1: Maar helaas. Het is ook hartstikke leuk en hartstikke gezellig. Lekkere feestmuziek. Dus we zijn altijd blij om hem te mogen ontvangen hier in Ulft.
0: Ja, maar goed. Helaas voor de mensen die dan toch nog zoiets hebben van... Ga ik nou mijn grote held uit het zuiden missen? Die heb je altijd, hè?
1: Ja, die heb je altijd.
0: Die heb je altijd.
1: Grote feesthelden.
0: Maar mocht je nu luisteren en denk je... shit, ik had er toch wel heel graag bij willen zijn. Maak je niet heel veel zorgen. Want hier hebben we toch nog even Rowan Hesse die speciaal voor ons... even wat heeft gezongen. Meer info vind je op
1: Dru-industriepark.nl.
0: Yes, dankjewel Nicky.
1: Dankjewel.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
5: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Waarom zal die rinsregeling? Wat moet ik nu met mijn paneel?
8: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. Volgens het UWV is het een kwestie van verantwoord omgaan met publiek geld, al stelt de softwareleverancier dat het mislukken ligt aan de verouderde data van het UWV zelf. Een deel van de ontwikkelde techniek kan mogelijk nog hergebruikt worden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter van der Leyen wil onder meer een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg instellen voor landen die onder druk staan. Hoewel de NAVO van oudsher terughoudend is over Europese defensie-initiatieven, groeit nu de steun voor samenwerking door de toegenomen dreiging vanuit Rusland en onzekerheid over de VS. Volgens Rutte gaan de plannen absoluut werken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige periode en 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
3: Tijd voor winterbanden? Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
4: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder 1 dak. Gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
5: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
6: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
7: AR staat voor Agroniek Rijnvallei. En kijkt met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers. Delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
6: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
8: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Veerle den Hartog.
11: 5 uur geweest. Zit je nou nog steeds in de auto? Hup, hè, het zonnetje schijnt. Lekker naar huis, raampje open. Regio 8 aanzetten. Het ritme van de Achterhoek. En volume op standje buren.

Robin Schulz en Watermaat met Take It Slow. Ja, doe even rustig aan, hè. Het is woensdag. Je bent over de helft heen qua werkweek, hopelijk. Dus even rustig aan. Even chillen. Wel is het goed om even op te letten. Ik heb net een berichtje binnengekregen via de regio 8 van hallo, er is een situatie aan de hand op de weg. Dat klopt, ja. Dat komt vanwege een brand in Doetinchem. Ja, dat is bij dat bedrijfspand als je Doetinchem vanaf de A18 binnenrijdt. Je kunt Doetinchem via Gaanderen, Etteslingen parallel ook niet meer in. De weg is daar afgesloten ter hoogte van oprit A18 richting Arnhem. Ook lange file zie ik hier voorbij komen. A18 Doetinchem, Oost McDonald's. Ja, ik zou even opletten daar al inderdaad dat het wat drukker kan zijn. En dat heeft allemaal te maken met een brand aan een bedrijfspand in Doetinchem. Even kijken hoor. Ja, de eerste melding van de brand kwam rond 4 uur 's middags binnen bij de meldkamer. In eerste instantie was er sprake van een middelbrand, maar al snel werd opgeschaald naar een grote brand. En mogelijk woedt de brand in de omgeving van een machinekamer in het bedrijfspand. Ja, en bij brand staan ook gasflessen die door de brandweer worden nat gehouden. Daarnaast zet de brandweer een drone in om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden. En de vlammen die slaan ook uit het dak van het pand. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laat weten dat het personeel van het bedrijf buiten staat en dat er voor zover bekend niemand gewond is geraakt. Nou, dat zijn geruststellende berichten. Laten we hopen dat de brand niet al te veel schade op zal leveren.

0: Heel veel gemengde reacties op Taylor Swift met Patient Zero. Voornamelijk omdat de tekst, een klein stukje van de tekst, lijkt alsof het is geschreven door AI.
1: Het thema trio.
0: Oeh, dat is pijnlijk voor Taylor Swift. Goed, we gaan het hebben over de allerlaatste track van het thema trio van vandaag. Met als thema Winnie de Pooh bestaat 100 jaar. Precies vandaag. Een hele eer voor onze teddybeer. Ja, zo ontzettend leuk. Ja, weet je, ik ben echt met Winnie de Pooh opgegroeid. En ik denk ook een heleboel mensen om mij heen. Ook van allerlei verschillende leeftijden. Zeker als het al helemaal begon in 1926. Nou, in de afgelopen 100 jaar zal hij vast wel wat kinderharten hebben veroverd. Samen met alle anderen. Hebben dacht je van Knorretje, Tijgertje, met Ezel. Of Ezel? Ior. Moet ik het goed zeggen? Ior, natuurlijk. Hè? En we hebben natuurlijk ook nog Uil, we hebben Konijn, we hebben Kanga, we hebben ook nog Roel. Die zit er natuurlijk ook nog bij. Eén grote bende. En Janneman Robinson. Ja, dat is hoe wij het kennen hier in Nederland. En ze hebben dus samen ook een duet gemaakt. Janneman en Winnie de Pooh. En ik vind het wel een heel mooi nummer die ook wel toepasselijk is voor Winnie de Pooh zelf. Voor altijd en eeuwig.
1: Het thema trio.
2: Voor altijd en eeuwig.

voorbij. Niet lang genoeg. Wij horen bij elkaar voor altijd. En staan ook voor elkaar klaar voor altijd. Bevriend door dun en dik voor altijd. Jij en ik.

0: Voor altijd is met jou erbij, Janneman. Niet lang genoeg. Als het aan mij of jou ligt, voor altijd, dan blijven we samen. Eenvoudig, voor altijd.
1: Als je maar begrijpt dat niemand ons ooit scheidt, we blijven altijd samen.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
6: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Vanaf komende vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 19 oktober 5 uur is de A18 tussen Varsseveld en Wehl afgesloten. Er wordt dan gewerkt aan de voegen van het viaduct over de Bielheimerbeek. Automobilisten moeten volgens Rijkswaterstaat rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Ook de komende 2 avonden en nachten is de weg dicht vanwege voorbereidende werkzaamheden. En dat is tussen 8 uur in de avond en 5 uur in de ochtend. Het CBR, Centraal Bureau Rijvaardigheid, lijkt na ruim 4 jaar zoeken een nieuwe examenlocatie in Doetinchem te hebben gevonden. De organisatie wil verhuizen naar een oud metaalbedrijf aan de Oude Terborseweg. Daarmee lijkt een vertrek uit de Achterhoek voorlopig afgewend. Volgens de redactie van Regio 8 wil het college van burgemeester en wethouders in principe meewerken aan de plannen. Een verwoestende brand is voor woningcorporatie Plavei de reden om bijna 100 huurwoningen aan te pakken en brandveiliger te maken. Dit moet nog dit jaar gebeuren. 6 huizen aan de Begoniastraat in Didam werden vorig jaar door de brand verwoest. Meer dan 20 mensen verloren hun huis. Het ging om sociale huurwoningen die waren verduurzaamd. Nu zijn er volgens de woningcorporatie maatregelen nodig om 89 vergelijkbare huizen veiliger te maken. Een deel van het openbaar busvervoer rijdt vandaag niet. Chauffeurs staken voor een betere cao en de vakbonden hebben aangekondigd dat er meer acties zullen volgen. 1 dag in de week. Op veel plaatsen in Gelderland rijden de bussen desondanks wel. Zo is er in Doetinchem vandaag geen spoor te zien van een staking. Het lijkt erop dat in onze regio en in de regio Rivierenland helemaal niet gestaakt wordt. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
14: Buiten is het
15: 17 graden.
14: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
15: Ja, dat is natuurlijk onze enige echte Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
15: Ja, we waren net al heel kort voordat we live gingen even aan het babbelen over die brand, hè, in Doetinchem.
16: Ja, ik reed ook naar huis, laat me zeggen, vanavond 4:30 zo'n beetje.
15: Ja.
16: En 4:15 was het geloof ik, maar dat moet de baas helemaal niet horen. Maar toen was er al vette, dikke rook, zwarte rook. Leek wel of door een heel dikke pijp naar buiten ging. alles bij elkaar. Maar ik hoor nu dat je zei dat het vooral intern nu brand is.
15: Ja, nou ja, goed, intern brand, dat durf ik niet te zeggen. Ik kijk natuurlijk alleen wat er op de website staat en wat er mij is verteld vanuit de regio achter de redactie. Maar tot zover te zien is in ieder geval iedereen van het personeel is buiten. Niemand gewond geraakt. En ze zijn de boel nog aan het blussen daar al.
16: Ja. Ja, nou ja, dat is een schrikken eind van de dag.
15: Nou, ja, behoorlijk lijkt me. Nou, even hele andere zaken. Gerrit, we moeten weer even doorschakelen naar het weer. Want daarvoor ben je hier natuurlijk. Zonnetje schijnt, 17 graden. Maar volgens mij gaat het nog lekker omhoog, of niet?
16: Ja, nou, de komende dagen komt er nog wel... of komende dag komt er ook wat bij. Want daarna wordt het weer ietsjes lager en dan weer wat hoger. Maar vandaag was eigenlijk best wel een aardige dag. Het werd nog iets meer dan 18 graden. Iets minder dan gisteren. Gisteren was er wel veel bewolking. Maar liep de temperatuur toch nog behoorlijk op. 19 graden, ja. Ja, met die koude over de smorgens. Ik heb het eigenlijk best een beetje te pakken gekregen.
15: Oh jee.
16: Maar... vandaag, ondanks dat de temperatuur iets lager was, de zon die deed veel goed. En er was ook niet al te veel wind erbij. Dus al met al een prima dag. En vanavond, ja, het is al bijna helemaal opgeklaard. Dan wordt het helemaal helder. En de komende nacht koelt het af naar een graad of 7, 8. En morgen, ja, er kan een klein beetje nevel zijn, maar het zal niet zo heel veel zijn. En morgen komt de zon er ook weer helemaal bij. En dan, dan kunnen we de 20 graden halen met een zuidenwind, die dan ook zwak tot matig is. In de middag ook wel wat wolkenveldjes, net als vandaag. Maar het blijft in ieder geval morgen ook droog. En vrijdag, ja, daar hebben we ook nog wel aardige temperaturen, moet ik zeggen. Want het begint zonnig in de ochtend en deel van de middag, vooral in de Achterhoek. Daar hebben we ook de beste papieren voor die dag, want in het westen van het land dan neemt eind van de ochtend de bewolking al toe. En later volgt dan ook wat regen en dat trekt ook richting het oosten. Maar wij hebben daar pas eind van de dag last van. En dan voor die tijd wordt het nog 19 tot 20 graden. Ja, vrijdagavond in de nacht naar de zaterdag een klein beetje neerslag. De wind is inmiddels gedraaid naar noordwestelijke richtingen. En dan koelt het ook wat meer af. Een graadje of 5 zal de minimumtemperatuur zijn. En zaterdag overdag dan komen we uit op 14, 15 graden. En dat zullen we zondag, denk net, ook nog wel kunnen halen. Al is het in de nacht naar de zondag wel een stuk kouder. Want dan kan het 3, 4 graden worden met kans ook op wat vorst aan de grond. Maar na het weekend dan krabbelt de temperatuur langzaam weer op richting de 16 graden. De wind die gaat om naar oostelijke richtingen, een noordoost. En daarmee is er veel zon en nog weinig bewolking en temperaturen van 16 graden. Nou, dan hebben we mooi weer, want het blijft voorlopig eerst ook nog droog.
15: Ja, dus eigenlijk een beetje een dipje van het weekend en daarna dan weer redelijk stabiel.
16: Ja, of je een dipje kunt noemen. Drukje. Voor oktober hebben we best wel aardig weer. Maar het is in ieder geval vrijdagavond en in de nacht naar de zaterdag vooral dat er wat regen valt. Millimeter of 3, 4, ook geen grote hoeveelheden. En zaterdag beginnen we met veel bewolking, komt laat de zon erbij. Dus het komt allemaal goed.
15: Dus geen dipje, maar een drupje?
16: Ja, een drip drup, ja.
15: Drip, drip, drup. Ja, oké, sorry voor mijn slechte humor vandaag. Maar goed, laten we morgen maar eens even kijken hoe het ervoor staat, Gerrit. En dat gaan we doen weer rond 5:30.
16: Doen we. Goed gewoon.
15: Yes, goed gewoon. Ja, dan nog even de verkeersinformatie. Het is weer lekker druk op de wegen. Even opletten bij de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 14 minuten, 8 kilometer. Ook op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Valpenbroek en knooppunt Grijshoord. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer. Dan nog eentje op de N325. Knooppunt Valpenbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Valpenbroek en Huissen. Vertraging van 7 minuten, 3 kilometer. En nog even een aparte waarschuwing. En even opletten bij de A18, hè, als je richting Doetinchem rijdt, de slingerparallel bij Etten. Het kan er wat drukker zijn. Dat heeft te maken met een brand bij een bedrijfspand in Doetinchem. Daar is alle ruimte nodig voor de brandweer.
12: Veerle den Hartog, Regio 8.

Waar gaan die handjes heen, Niall Horan? Ja, het is inmiddels zonnig buiten. Hè? En zoals Gerrit net ook al heeft voorspeld, gaat het dus ook nog wel redelijk droog blijven. Toch is het altijd fijn om een paraplu te hebben. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt. Hè? Je weet het maar nooit. En hoe leuk zou het dan zijn dat je dan zo'n hele mooie grote zwarte paraplu hebt met het Regio 8 logo erop. En dat je kan zeggen, ja, weet je, ik heb een zinnetje afgemaakt bij Regio 8 van de week.

even, zoals je misschien al wel net hebt gehoord, een zinnetje afmaken voor mij. Onthoud eerst even het nummer, schrijf het, noteer het, sla het ergens op. 06-4747-0022. En dan pak ik even het zinnetje weer bij mij, maar volgens mij weet ik hem inmiddels uit mijn hoofd. Met deze paraplu hoef ik nooit meer... puntje, puntje, puntje, puntje. Nou, de bedoeling is dus aan jou om deze zin af te maken. Maak er wat leuks van, maak er iets grappigs van, maak er iets serieus van, maak er iets poëtisch van. Je mag er van alles van maken. Maar de leukste, die mag ik gaan uitkiezen.

Gewoon een beetje lief doen. Ja, met deze wijze woorden wil ik dus de dag vandaag lekker gaan afsluiten. Hè? Het is bijna 6 uur. Hè? Een aantal hebben al gegeten, een aantal gaan nog eten. Geniet lekker van je avond. Hè? Neem het ervan met het zonnetje dat er nog is. En dan spreken we elkaar morgen weer. Dan doen we weer rond dezelfde tijd, dezelfde zender. En ook met dezelfde meid en een nieuwe lading aan zeer gigantische hoeveelheid aan gekheid. Ja, dat ging er niet helemaal soepel uit. Maar misschien is morgen beter. We sluiten lekker af met Madonna en Danstaria. En tot morgen.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Eco. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht, die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden... en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op...

0: Maar dan zeg ik, je lult me maar.
1: Regio 8.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel 0314 200 300.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden... en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
16: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
15: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Vaarwel, salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn verleden?
23: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
24: Slecht plan.
23: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
24: Goed plan, zonneplan.
25: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden... en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
5: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it.
4: Voor die 2

0: 18+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. 2 prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging De Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense. Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Regio 8. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
9: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: even happy.
1: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simone met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.
3: This is Lady Gaga.
4: Rain, rain, on, on. Rain on me, un featuring avec Lady Gaga et Ariana.